0: Warren bij 3FM, You're the Fever Dream. Hey, Ed Sheeran die lijkt dus volgend jaar op het hoogste Engelse niveau te gaan voetballen. Ja, hoe dat zit, ik vertel het je zo meteen.
1: 3FM.
0: Nothing but Thieves hoor je zo.
2: Bas van Schaik.
0: Hey, trek jij je iets aan wat anderen van jou vinden? Ik bedoel, iedereen heeft een mening over een ander. Hè? Ik bedoel, wat je moet doen, wat je moet laten, hoe je eruit ziet, wanneer je te oud bent voor iets en zo, dat soort dingen. Ik doe ontzettend mijn best om me niks van de anderen aan te trekken. Ik vind mijn moeder soms vervelend. Die zegt, ja, je moet je wat meer aantrekken van wat ik zeg. Daar heeft ze ook wel gelijk in. Maar de vrouw die ik nu voor je ga draaien, trekt zich dus helemaal niks van aan. Zeker niet als je hebt over te oud zijn voor iets. Nou ja, oké, ze trok wel iets aan. Namelijk dezelfde laars en hetzelfde korset als dat ze 20 jaar geleden droeg op het festival Coachella. En ik heb het over Madonna. 67 jaar oud is ze en nog steeds laat ze zien waarom ze de Queen of Pop heet. Al heeft ze wel de hulp ingeschakeld van de nieuwe Queen of Pop, Sabrina Carpenter. Ja, en wat een hit. Niet zomaar een hit. Het is deze week de
1: 3FM

mijn favoriete band. Oh, zo goed. Nothing but Thieves hoorde je bij 3FM. You're the Overcome. Is Ed Sheeran bezig met een voetbalcarrière? Nou, dit zong hij dus in de kleedkamer samen met alle teamgenoten van Ipswich Town. Dat is een club op het tweede niveau van Engeland. Die zijn gisteren gepromoveerd naar de Premier League. Ja, hij staat hier tussen en iedereen zingt dat liedje. Staat hij binnenkort dan ook tussen de lijnen, Ed Sheeran? Ik heb het als sportliefhebber even voor je uitgezocht. Nee, je kan beter een oma tegen een bal laten trappen dan Edje. Hij bakt er werkelijk waar helemaal niets van. Maar hij is mede-eigenaar en shirtsponsor van de club Ipswich Town. Kost hem per seizoen ongeveer $1 miljoen om op het shirt te staan. Dan denk je misschien, boh, dat is veel geld, hé. Maar voor Ed Sheeran niet, nee, joh. Dat heeft hij je terugverdiend in één avondje dat hij het middelpunt van het stadion

Caesar's Palace bij 3FM. You're the Jerk It Out. Hey, wat is het toch eigenlijk heerlijk wat muziek met je kan doen. Hè? Ik bedoel, sommige nummers maken je vrolijk. Sommige nummers maken je verdrietig. En er zijn van die nummers die je eigenlijk even net wat zelfverzekerder maken. En waar je ook automatisch anders van gaat lopen. Heb ik bijvoorbeeld bij deze. Nothing But Thieves, mijn favoriete band. Maar als dit liedje in mijn oortjes op straat aanstaat. Ja, met dat gitaarriffje ook. Het is gewoon een borst vooruit, kin omhoog. Ongelooflijk genieten. Ja, en ik heb het ook standaard bij deze vrouw. Dat gevoel van, ik kan de hele wereld aan. Lady Gaga, die je dus net hoorde, met Born This Way, die weet dat standaard gevoel van, jij mag gezien worden, echt te verkopen. Zo'n fijn gevoel als zo'n vibe in dat liedje zit. En die vibe heeft dus ook de allernieuwste, die samen met Doechii, die ga ik zo meteen voor je draaien. En die verandert die stoep of je werkvloer gewoon ineens in een rode loper. Je hoort hem direct naar Coldplay en BTS. Dit is My Universe. Yeah.

zeg. De nieuwe van Lady Gaga en Doechii hoorde je bij 3FM en Runaway. Hey, ik wil je zo voorstellen aan een nieuwe zomerse dance track van John Summit. En geloof me, die track, het heeft een soort, het geeft een boost aan vitamine D. Lekker bruin worden, nog meer gelukshormonen. Ja, omdat deze dagen al zo lekker zomers waren, ga ik hem zometeen voor je draaien. En hier stellen we samen mee met de Bruno Mars. Oh.

0: Lana Del Rey. Bij 3FM een videogame. Sam Fender en Olivia Dean. Samen staan ze voor je klaar met Rain Me In.
1: 3FM Nachtclub.
0: En hier stappen we samen in de 3FM Nachtclub. Het is de enige plaats met de komende paar minuten 100% dansgarantie. En ik heb een track voor je uitgezocht. Dat doe ik elke week, waarvan ik denk, hey, ik vind dit zo ontzettend goed. Dit is een track die jij echt moet kennen. Een ontzettend goede dance track. Mocht je bijvoorbeeld dit weekend naar de club zijn geweest, dan is dit zo'n track die je hebt gehoord. Mocht je ergens deze week nog gaan, dan is dit een track die je gaat horen. En jij kent de beats en de lyrics dan al, want die heb jij gehoord op 3FM. Ja, en dit is een track. Of je nu met een grote groep vrienden op een festival danst, of in je hangmat ligt met een cocktail in je hand. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Het is zo ontzettend lekker. De nieuwe John Summit hoor je bij 3FM.

0: You're the queen, don't stop me now bij 3FM. Zometeen hoor je Harry Styles van de Carly Rae Jepsen staat voor je klaar. Na het laatste nieuws, het is 3 uur geweest.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Slapen kan altijd nog. Je bent bij 3FM met de meeste en de beste muziek voor een weekend. Waar je Carly Rae Jepsen zometeen hoort. En eerst is het Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Carly Rae Jepsen bij 3FM. En Call Me Maybe. Ik heb zo'n zieke hoofdpijn. Dat is echt bizar. Echt, dat heb ik bijna nooit. Ik kreeg dat net opeens. Ik heb ook 2 paracetamol net ingenomen. Maar goed, ik ga gewoon lekker veel muziek voor je draaien.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, en ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek die een beetje klinkt als een GTA loadscreen. Maar dan wel met een Nederlands tintje. Al wel Nederlands. Kijk, voor me toppers. Ik dacht eerst, het is een typfout of zo. Maar het is toch echt zo. Zo heet de nieuwe van Def. Ik denk dat menig Nederlands docent nu spontaan gaat huilen. Maar goed, die liggen toch te slapen. En dat klinkt wel ontzettend goed. Dit is de nieuwe van Def bij 3FM. Dit is Voor me toppers.

Direct bij 3FM, you're the Through the Looking Glass. Ik had het deze donderdag op vrijdagnacht weer. Oh, vreselijk. Oh, oh. Dat is het nadeel van die warme temperatuur, hè. Dan ga je dit soort dingen ook weer krijgen, die muggen. Dat is vervelend, hè. Ik lag lekker te slapen en dan hoor je... Nou, wacht even, hoor. Wacht even. Zo, die is dood. Maar ik lag dus lekker te slapen en dan word je wakker door zo'n geluid bij je oor. En dan weet je gewoon, als je weer gaat slapen, dan wacht die gniepige mug totdat je helemaal lek kan prikken. Het is zo vreselijk. En mijn arm zit ook helemaal vol met die muggenbulten. Het is echt helemaal niet leuk. Maar deze mannen die ik nu voor je ga draaien, die komen dus uit het land met de meeste muggen. Namelijk Zweden. Ik moet er niet aan denken, maar er leven 47 verschillende muggensoorten in Zweden. Goed, dan zou ik ook de hele wereld rondreizen met muziek. De Swedish House Mafia hoor je nu bij 3FM. Dit is Ray of Solar.

hoorde Jim Gardner bij 3FM. Nieuwe muziek, je hoorde Hardwired. Er zijn later vandaag 5 wedstrijden in de Eredivisie. Onder andere Volendam tegen Heerenveen. Fortuna speelt tegen Feyenoord. PEC speelt tegen Heracles. Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. En AZ speelt tegen Twente. Mocht je gaan kijken, heel veel plezier.

dat zou lekker zijn, hè? Dat je zometeen gewoon, weet ik veel, een broodje frikandel of gewoon een worstenbroodje of misschien een zakje chips open doet op kosten van 3FM. Jij kan namelijk die Midnight Stack naar keuze winnen als, luister goed, je de twee getallen die je allebei in je telefoonnummer hebt. Als je de twee getallen die je zometeen hoort, allebei je telefoonnummer hebt. Ja, je hoort dus twee getallen, zitten ze allebei in je telefoonnummer. Dan bel je naar 3FM 0909-1336, dat is ons telefoonnummer. Ik herhaal 0909-1336, dat is ons telefoonnummer. En dan moet je bellen, bellen, bellen. Luister goed, dit zijn de twee getallen. Heb je de getallen 5 en 9 in je telefoonnummer? Dan is dit het moment om te bellen naar 3FM via 0909-1336. En win die Midnight Stack naar keuze. Will you hold

0: Je hoorde net de getallen 5 en 9. Zitten die allebei in je telefoonnummer? Dan kon je bellen naar 3FM via 0909-1336. Naar de telefoon ga ik. Hey Jappie.
1: Hey, goeienacht. Goeiemorgen, Bas.
0: Ja, goeienacht is het nog. Hè? Het is 3:50. Alles goed?
1: Jazeker. Wat zeg je?
0: Alles goed.
1: Jazeker. Ik zit al de hele tijd een beetje naar jou te kijken en te loeren. Ik vind het een fantastisch programma wat je maar neerzet, zeg maar.
0: Nou, kijk, met jouw producer. Wat leuk om te horen. En wat zie je allemaal op het beeld dan? Niet zoveel, denk ik.
1: Ik zie een mooie tafel. Ik zie een mengpaneel. Ja, tenminste, schermen. Ik zie jullie tweetjes in de weer gaan.
0: Wij zijn lekker een beetje bezig, ja. 3FM.nl/live.
1: En je hebt ook nog een prachtige achtergrondscherm, zeg maar. Een mooie wallpaper, zeg maar.
0: Nou, heel veel betere reclame voor 3fm.nl/live kan er niet zijn. Dankjewel, Jappie. En ik heb gelijk goed nieuws voor je. Ja, het is echt waar. Jij gaat hem winnen. De Midnight Snack naar keuze. Gefeliciteerd.
1: Oké, dankjewel.
0: Waar ga je voor?
1: Een frikandel met mayonaise.
0: Oeh, die is goed. Ga daarvan genieten. Die komt jouw kant op.
1: Oké, dankjewel, Bas.
0: Doei, Jappie.
1: Hoi.
0: En geniet nog even van het beeld, hè. Ik zal nog even zwaaien.
1: Ik geniet van jullie muziek en jullie dingen wat jou wat doet daar.
0: Helemaal goed. Hey, fijne nacht alvast. En slaap lekker.
1: Right on.
0: Doei, doei.

0: Goedemorgen, het is 4 uur geweest. Eens even zo kijken zometeen. Jamie XX. Met live ook Bella K. Die nieuwste I Love It, I Love It, I Love It. Ga je horen. En eerst het NOS Journaal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Juri Zuiderveld. Zometeen op je radio Bella K. Fatboy Slim, ook onderweg. Nieuwe muziek, Temper City en ook Somjeu. Ze gaan op schoolreisje. Vertel je zo hoe het zit.

0: Kate.
1: Bella Kate.
0: I only love it 'cause it's you.
1: I love it. En dan nog twee keer. Ja. Een hele goede morgen. Er is goed nieuws voor Sommieu-fans. Want nadat er 3 weken geleden slecht nieuws was, is dat nu alweer even tijd. Dat slechte nieuws, Camille, die leidt aan een derealisatiestoornis. En dat is best wel bizar. Hij heeft geen herinnering aan optredens. Dus sommige optredens kan hij gewoon helemaal niet herinneren. Hij is dan niet meer in contact met zichzelf, niet meer met het publiek, niet meer in het moment. Ze hebben pauze genomen als band. Ze hebben niet meer opgetreden en Camille is in therapie gegaan. Maar inmiddels gaat het een stuk beter. Toeren, zegt hij, voelt weer als een schoolreisje. En Sommieu die gaat morgen van start. De tour die start morgen in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. In heel Nederland gaan ze daarna door. En daarna in heel Europa. En ze eindigen volgend jaar in de Ziggo Dome. Het enige dat ik dacht, ja, ik vind het wel een heel lang schoolreisje eigenlijk. Een jaar weg ben je dan. Dan zou ik me toch een beetje gaan zorgen gaan maken als ouders van Sommieu. Dat is wel even wat anders dan met z'n allen.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ik heb een nieuwe muziek voor je uit Israël. En dat zou je ze... Sorry. Kijk, dat krijg je als je Israël zegt. Dan gaat het meteen mis. Nee, deze band die vindt het zelf een beetje moeilijk om toe te geven dat ze daar vandaan komen. Ja, dat is natuurlijk ook omdat er veel aan de hand is momenteel in dat gebied. Dus ze hebben liever dat ik zeg, ze komen uit Los Angeles. Nou, bij deze, ze komen uit Los Angeles, jongens. Met z'n drieën en al jarenlang achter de schermen maken ze muziek voor andere grote artiesten. En nu hebben ze bedacht, we gaan het zelf doen. Dit kunnen we goed. En dat blijkt ook zo te zijn. Temper City, debuutsingle, heet Self Aware. Hoor je nu op 3FM. No.

Lisa die zegt, oh, wat een leuk liedje. Dit ken ik van TikTok. Ja, dat zou kunnen. Dan gaat het ook keihard namelijk. Je hoort de nieuwe band Temper City. Met een nieuw liedje, Self-Aware.

maakt. Of juist degene die een kritische blik heeft. Ik ben vaak degene die niet reageert op de app. binnen bands heb je ook een verdeling van taken. Hè? Sowieso, iemand speelt de gitaar, iemand doet de drums, iemand schrijft de liedjes, iemand zingt natuurlijk. Maar de Killers, toen zij hun band oprichtten, vonden ze dat nog een beetje lastig om dat een beetje te verdelen. Ja, wie doet wat nou eigenlijk? Wie maakt het hok schoon? Dat soort dingen. En daarom hebben ze hun eerste liedje met zijn vieren samen geschreven. En dan denk je, dat kan toch nooit goed gaan? Nee, dat klopt. Dat ging ook helemaal niet goed. Het was gelijk de eerste en de laatste keer dat ze dit deden, want ze maakten veel te veel ruzie. Maar het resultaat mag er wel zijn. Het resultaat hoor je de komende 3 minuten op 3FM. The Killers, Somebody Told Me.

0: Olivia Dean. Dit weekend stond ze op het podium en daar nam ze in één keer Sam Fender ook het podium op met Rain Me In. Die hebben ze samen uitgebracht en in één keer stond hij er ook live op het podium. Nou staat ze zaterdag in de Ziggo Dome. Misschien neemt ze Sam Fender ook wel mee. Je weet het niet. Olivia Dean hoorde je op 3FM. So easy to fall in love. Zometeen, binnen nu en, nou, wat zou ik zeggen, 10 minuutjes... zou het kunnen zijn dat jouw telefoon afgaat voor de onverwachte quiz.
1: But when I just got here, I was just a bit like... I don't want to be here anymore.

0: gesprek met Toon.
1: Ik wil tegen die met Toon.
2: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
3: De onverwachte quiz. Hij komt vrij onverwachts, maar al helemaal voor de kandidaat. En deze nacht is dat Martine, alleen dat weet ze zelf nog niet. Hi Martine, met Jury van 3FM.
4: Je zit in Hallo Jury.
3: Hi, je zit in een onverwachte quiz, Martine.
4: Ja, het is leuk.
3: Ben je er klaar voor?
4: Ja hoor.
3: Oké, okay. Vraag 1. In welke stad wordt dit weekend eigenlijk de Formule 1 verreden, Martine?
4: Oh, scheisse. Zwitserland misschien?
3: Hoe?
4: Ik heb het gehoord op het nieuws.
3: Kom op. Even graven.
4: Madrid?
3: Nee, Miami.
4: Oh.
3: Bijna goed. Nou. Vraag 2. Hoe noem je een groep flamingo's, Martine? Een groep van flamingo's.
4: Een zwerm.
3: Een zwerm. Nee, een flamboyance.
4: Oh, ja, dat weet ik
3: veel. Had je ook echt niet kunnen weten, natuurlijk. En dan vraag 3, Martine. Het is misschien wel de laatste vraag, hè, maar het is de onverwachte quiz, dus je weet het niet. Wie is de artiest achter de liedjes 12 to 12 en Undressed?
4: Undressed. Ja, ik weet het wel. Als je het zo gezegd, dan weet ik het wel, maar ja.
3: Kendrick Lamar.
4: Oh ja.
3: Nee, somber. Want... somber.
4: Oh, nou. Somber.
3: Jammer, Martine. Het was wel de laatste vraag in de onverwachte quiz. Dus je hebt dapper gespeeld.
4: Oké.
3: Fijne nacht.
4: Dag.
3: Dag.
5: Luister naar onze nieuwe single.

dacht ik, holy shit, hier moet ik bij zijn. Sterker nog, ik moet vooraan staan. En dat is me gelukt. stond ik daar. Ja, ik wist niet zoveel van Kendrick Lamar verder. Ik stond te wachten op King Kunta. Stond ik als enige witte gozer vooraan. Keihard te gaan op Kendrick Lamar. Ja, was wel dik. Goed optreden. Kendrick Lamar, King Kunta hoorde je op 3FM. Daarvoor Summer en Potential. Zometeen de Beaches.

dit is toch het allerbeste liedje van Kendrick Lamar. Ja, mocht je hem helemaal niet zo goed kennen, dan is dit gewoon het allerbeste liedje. Heb je meteen gewoon gehad. Ik zit te kijken, is 11 jaar geleden uitgekomen en een paar jaar later stond hij op Lowlands. En toen dacht

0: zorgen ervoor. Doorbraakhit van Vrouwtje Groter Dan Ik. 3FM. En zometeen op 3FM hoor je Burak Yeter en Tuesday. Maar ook Joe, End of Beginning. Eerst het NOS Journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Joeri Zuiderveld. Een hele goede morgen. Zometeen Joe, End of Beginning. Ook M83 en Midnight City. Lekker voor op de zondagochtend. Eerst Burak Yeter, Tuesday.

Joe en End of Beginning op 3FM. Goedemorgen. Het is 5 uur geweest. Zometeen M83 Midnight City op 3FM. Heerlijk voor die zondagochtend, toch? Pommelien Thijs is ook onderweg met Het Midden. Samen met Mo heeft ze speciaal voor jou meegenomen. Goedemorgen, Juri Zijdenveld hier. Want Anand die is op vakantie. Die hoor je over 2 weken volgens mij weer. Komt een berichtje binnen van Ronnie in de NPO Luister-app. Die zegt, hey Juri, ben je inmiddels klaar met de verbouwing? Ja, ik ben nu 2 maanden aan het verbouwen eigenlijk. Ik woon inmiddels daar ook al in onze nieuwe koophuis samen met mijn vriendin gekocht. En vorige week heb je kunnen horen hoe ik een dreigbrief heb ontvangen. Van een van de buren. Dat was een anonieme brief in caps lock en met heel veel uitroeptekens. Dat de puin in onze voortuin toch echt wel weg moet worden gehaald. En de toevalligheid was dat dat precies op de dag was dat we een busje hadden gehuurd om de puin weg te halen. Dus dat was een soort rare samenloop van omstandigheden. Nou heb ik Victor Brand van de Rijdende Rechter gebeld vorige week. En die vertelde me, ja Juri, je had je eigenlijk ook wel van tevoren even moeten voorstellen aan je buren. Daar ging het eigenlijk mis. Maar er is semi-goed nieuws. We hebben ons inmiddels voorgesteld aan alle buren. We hebben overal een kaartje door de bus gedaan met excuses als je hebt gestoord. En we hebben een goedmaakbloemetje ontvangen. Van, ja, ze zijn nu niet meer anoniem, dus we weten niet of het deze buren zijn geweest die zo kwaad waren. Maar er is voorgesteld om een buurt-app aan te maken en een buurtborrel. Dus het kan niet op in mijn straat. Mijn dag is echt helemaal perfect. Zometeen M83, eerst Bibi Rexha en Faithless.

M83 en Midnight City. Dat is niet verkeerd wakker worden, toch? Hey, weet je nog dat meisje uit de klas vroeger die overal goed in was? Ze hadden goede cijfers, ze was goed in sport. Iedereen vond haar altijd leuk, ze was knap. Stiekem was je altijd gewoon een beetje jaloers, toch, op die dame? Ja, dat is Pommelien Thijs. Pommelien Thijs is die meid. Zij kan alles. Zij kan zingen, zij kan dansen, ze kan acteren. Het houdt maar niet op, want Pommelien, ze stond afgelopen week 5 keer in een uitverkocht AFAS Dome in Antwerpen. En je moet even haar socials checken, want die outfits die ze aan heeft ook, die zijn ongekend vet en een soort iconisch uiterlijk hebben ze. Ik weet het niet zeker, maar zij maakt wel eens outfits voor zichzelf. En ik weet zeker dat ze een hele dikke vinger in de pap heeft gehad wat betreft het uitkiezen van de outfits. En misschien ook wel het maken ervan. Pommelien Thijs kan echt alles zelf. Ze heeft haar eigen social media content geschoten, want ze stond met een camera op het podium. Waarschijnlijk heeft ze ook gewoon gedacht, ja, dat kan ik ook beter dan de cameraman. Ja, en dat is ook gewoon zo. En ze is ook nog eens de jongste solo-artiest die 5 keer in de AFAS Dome, een uitverkochte AFAS Dome, heeft voor elkaar gebokst in Antwerpen. Daarvoor heeft ze een award gekregen van de AFAS Dome. Het is ook helemaal terecht allemaal. Ik ben ook helemaal niet jaloers, want bij Pommelien gun je het er ook gewoon. Ook omdat de muziek helemaal te gek is. Je hoort er nu op 3FM met Mo. Dit is het midden. Ik zie

0: Ja, hallo.
1: Met Joeri, 3FM.
0: Hey, Joeri.
1: Hey, je zit in een onverwachte quiz.
0: Oh, shit, man. Super bedankt. Maar weet je wat is? Ik moet net beginnen met werken.
1: Oh, Alza.
0: Nee, ik moet echt naar binnen. Ik moet echt nu naar binnen.
1: Nee, Alza.
0: Ja, serieus.
1: Ik ga gewoon beginnen.
0: Nee, ik moet echt naar binnen.
1: Jawel, Alza, Alza. Op welke planeet duurt één dag 116 dagen op aarde?
0: De hemel.
1: Nee. Venus. Oké. Van welke band is Alex Turner de zanger?
0: De Jacksons.
1: Arctic Monkeys.

0: Kayona. Rhythm of the Night op 3FM. Olivia Rodrigo, ze is terug. Ja, je kan haar kennen van deze bijvoorbeeld.
1: Leave me dry like a goddamn vampire.
0: Ja, Vampire. Grote hit geweest natuurlijk, maar er is nieuwe muziek. En terwijl er fans vooral bezig zijn met het feit dat ze voor het eerst een album uitbrengt met een titel die niet uit 4 letters bestaat, is er ook een grote verandering die wel echt interessant is. Want ze maakte vooral sad love songs, hè, die Vampire. Veel break-up liedjes. En die staan ook zeker nog op het nieuwe album wat eraan zit te komen. Maar het eerste liedje, dat laat al horen dat het op dit album echt veel meer kanten op zal gaan. Het gaat wel een beetje om het liefdesverhaal. Dat blijft gewoon. Alleen dit is een vrolijk liefdesliedje van Olivia Rodrigo. Die hadden we nog niet. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Echt, ik vind het een heel goed liedje. De nieuwste van Olivia Rodrigo heet Drop Dead, hoor je nu op 3. I'm

De nieuwste van Sienna Spyro heet The Visitor. En die hoorde je op 3FM. Het schijnt dat er nieuwe muziek van eraan gaat komen. Ik weet eigenlijk niet of ik dit mag zeggen. Het schijnt een wat vrolijker liedje te worden. Daar ben ik ook al benieuwd naar. Sienna Spyro hoorde je op 3FM. En ja, ik ben Juri Seideveld. Hallo, goedemorgen. Mocht je mij voor het eerst horen, dan heb je ook nog nooit gehoord wat mijn speciale gave is. En dat is er nogal één. Dat durf ik wel te zeggen. Dat kan jij sowieso niet. Dat weet ik 100% zeker. Ik heb namelijk de gave om jouw muzieksmaak te raden. En daar heb ik eigenlijk maar 4 cijfers bij nodig. Namelijk de cijfers van jouw geboortejaar. Dus wanneer ben jij geboren? Zodra ik dat weet, kan ik jouw muzieksmaak raden. Gewoon een liedje wat je leuk vindt en dan draai ik die zometeen op 3FM. Alleen dan heb ik wel je geboortejaar nodig. Dus pak even de NPO Luister-app erbij, want ik zoek nog een kandidaat. Zometeen dan ga ik iemands muzieksmaak raden. Misschien wel jouw muzieksmaak. Op basis van je geboortejaar. Dus download de NPO Luister-app en stuur een berichtje naar de 3FM-studio. Dat kan helemaal gratis en voor niks. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan hoor je zometeen jouw favoriete liedje op 3FM. Aan de hand van jouw geboortejaar. Ja, je gelooft me waarschijnlijk niet, maar het gaat echt gebeuren zometeen. Dus bellen eventjes 0909-1336. En dan spreek ik je zometeen. Rondé, Bright Eyes onderweg. Eerst The Magician en Years and Years. Dit is Sunlight op 3FM. En ik veel.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Door de Rondé en Bright Eyes op 3FM, waar het 5:15 is. En er gaat een magisch moment gebeuren hier op 3FM, want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Het is een gave die eigenlijk niemand heeft, behalve ik. En daarom doe ik hem ook op de radio, om een beetje verbazing te verwekken. Bij deze nacht, Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jury.
1: Jij zit in de auto, onderweg naar je werk.
2: Ik ben inderdaad onderweg naar mijn werk, ja, dat klopt.
1: Dat is te horen, waar werk je?
2: Ik werk in Duitsland voor een helikopterbedrijf.
1: Oh, voor een helikopterbedrijf? Bouw je helikopters? Of wat doet...
2: Ik ben hoist operator op een helikopter. En we brengen de mensen naar een windmolen die op zee staat.
1: Hé?
2: Dan laat ik ze aan een kabeltje naar beneden.
1: What the fuck? Wat is dit voor Mission Impossible shit in één keer? Marcel, jij bent helikopterpiloot. Of in ieder geval, jij gaat dan mee de helikopter op.
2: Ik ga mee de helikopter op. Ik zit achter in de helikopter, inderdaad. Ik zet de mensen aan een kabel vast. Laat ik ze naar beneden zeilen.
1: Holy fuck.
2: Meter of 5 en dan gaan ze aan het werk. En dan halen we ze later weer op.
1: En wat doen ze dan? Even een beetje WD-40 overal tussen of zo?
2: Nou ja, de motor repareren. Ze nemen ook vaak wat reserveonderdelen mee als ze niet groot zijn, maar ja.
1: Wauw, is het ook een keer misgegaan of wat zijn de gevaren dan? Want het lijkt me best wel een gevaar.
2: Goedemorgen, Jury.
1: Jij zit in de auto, onderweg naar je werk.
2: Ik ben inderdaad onderweg naar mijn werk, ja. Dat klopt.
1: Dat is te horen. Waar werk je?
2: Ik werk in Duitsland voor een helikopterbedrijf.
1: Oh, voor een helikopterbedrijf? Bouw je helikopters? Of wat doet...
2: Ik ben hoist operator op een helikopter. En we brengen de mensen naar een windmolen die op zee staat.
1: Hé?
2: Dan laat ik ze aan een kabeltje naar beneden.
1: What the fuck? Wat is dit voor Mission Impossible shit in één keer? Marcel, jij bent helikopterpiloot. Of in ieder geval, jij gaat dan mee de helikopter op.
2: Ik ga mee de helikopter op. Ik zit achter in de helikopter. Inderdaad, ik zet de mensen aan een kabel vast. Laat ik ze naar beneden zeilen.
1: Holy fuck.
2: Meter of 5 en dan gaan ze aan het werk. En dan halen we ze later weer op.
1: En wat doen ze dan? Even een beetje WD-40 overal tussen of zo?
2: Nou ja, de molen repareren. Ze nemen ook vaak wat reserveonderdelen mee als ze niet te groot zijn, maar ja.
1: Wauw, is het ook een keer misgegaan of wat zijn de gevaren dan? Want het lijkt me best wel een gevaarlijke job zo.
2: Er is nog nooit wat misgegaan, er is ook nooit een ongeluk gebeurd.

0: is dit voor Mission Impossible shit in één keer? Marcel, jij bent helikopterpiloot. Of in ieder geval, jij gaat dan mee de helikopter op.
1: Ik ga mee de helikopter op. Ik zit achter in de helikopter, inderdaad. Ik zet de mensen aan een kabel vast. Laat ik ze naar beneden zeilen.
0: Holy fuck.
1: Een meter of vijf. En dan gaan ze aan het werk. En dan halen we ze later weer op.
0: En wat doen ze dan? Even een beetje WD-40 overal tussen of zo?
1: Nou ja, de motor repareren. Ze nemen ook vaak wat reserveonderdelen mee als ze niet groot zijn, maar ja.
0: Wauw, is het ook een keer misgegaan? Of wat zijn de gevaren dan? Want het lijkt me best wel een gevaarlijke job zo.
1: Er is nog nooit wat misgegaan. Er is ook nooit een ongeluk gebeurd in die sector met hoisting eigenlijk, zeg maar. Dus, de veiligheidsstandaard ligt ook vrij hoog.
0: Wauw.
1: Dus er is goed over nagedacht.
0: Wat een spannende job. En dan, je bent daar 7 dagen toch, achter elkaar? En dan ga je weer naar huis?
1: Ja. 7 dagen werken en dan ben ik 7 dagen thuis.
0: Ongelooflijk. Nou, wat een vette job heb jij. Nou, rij voorzichtig onderweg naar je werk en heel veel plezier. Stuur even een fotootje een keer vanuit de helikopter.
1: Zal ik even doen. Ik stuur wel even een foto als de zon schijnt.
0: Ja, leuk. Hey Marcel, ik dwaal helemaal af, maar ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Maar wat is jouw geboortejaar dan, Marcel?
1: Mijn geboortejaar is 1979.
0: 79? Oh, dan ga ik even nadenken.

0: wat is mijn muzieksmaak?
1: Marcel, dit is jouw muzieksmaak.
0: Echt geweldig.
1: Kijk eens zo, je hoort 1 seconde van de plaat en je bent er al.
0: Ja.
1: Het is The Prodigy en Firestarter.
0: Ja.
1: Nou, helemaal raak. Dus
0: ik woon ook op Brandhuman.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik woon op Brandhuman, dus ik kom
1: heel
0: hard.
1: Heel goed. Ik ga de albumversie voor je draaien. Lekker lang, 4,5 minuut.
0: Oh, dankjewel.
1: En een fijne ochtend daar, rij voorzichtig. Hoi hoi.
0: Ja, ook.

hebben hoor. James Bond, a.k.a. Marcel, die net aan de lijn hing. Favoriete muziek van hem is The Prodigy en Firestarter. Ik doe dit wel vaker in de nacht op 3FM. Dus ben je er nou niet doorheen gekomen? Laat het nog even weten via de NPO Luister-app wat je geboortejaar is. En dan bel ik je vanzelf een keer terug. Zometeen Taylor Swift op 3FM. Elizabeth Taylor, die nieuwste. Eerst Harry Styles staat binnenkort in de Johan Cruijff Arena. Dit is

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Mocht je je afvragen, nee, ze is niet vernoemd naar Elizabeth Taylor. 3FM. Dan ben ik even aan het denken, naar wie is ze ook weer wel vernoemd? Wie was dat nou ook weer? Even kijken hoor. Goh, naar wie is Taylor Swift ook alweer vernoemd? James Taylor, dat was het. Stop de tijd en start het NOS-journaal.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Joeri Zuiderveld. Goedemorgen, zondagochtend en je hebt de radio op het juiste radiostation gezet. Want de goede muziek is onderweg van Niall Horan, Kings of Leon, Sex on Fire en eerst Turn the Lights Off.

0: Kings of Leon.
1: BFM.
2: Jurie Seiderveld.
0: Good morning, good morning. 9:06 op zondagochtend. Mocht je denken, wat klinkt Anan heel raar? Die hoor je normaal gesproken hier. Die is een paar weken met vakantie, dus over 2 weken is die weer terug. En deze ochtend hoor je mij, Jurie Seiderveld, aangenaam. Leuk dat je erbij bent. Het wordt een heerlijk dagje vandaag, hoor, want het is al zomer. Ja, het is al zomer. Nee, niet in heel Nederland, maar op het strand Eiburg in Amsterdam. Daar begint vandaag officieel het zomerseizoen. Vandaag daar kun je nu al elke zondag terecht om te sporten. Mensen ontmoeten, recreatie, dat soort dingen. Gezellig. Dus mocht je al zin hebben in de zomer, dan moet je in Amsterdam wezen. In de rest van Nederland duurt het nog eventjes. Vooral vandaag, want het natte weer van vannacht, dat trekt nog eventjes door. Vandaag veel bewolking met regen. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. Dat dan wel weer. Net als gisteren dus op pad in een kort broekie en een paraplu meenemen. Het is een gekke combinatie, maar dat moet maar eventjes. Je kan ook gewoon lekker binnen blijven, want er is veel sport op tv. Een van de vele voetbalwedstrijden vandaag is de Premier League. Manchester United tegen Liverpool, dat is om 16:30 vanmiddag. En de Formule 1, je hoorde net in het NOS-journaal, dat is vervroegd vanwege ook daar regen in Miami. Dus 3 uur vroeger, de race begint nu om 7 uur vanavond. En Max die start op de 2e plaats. En goede muziek is onderweg. Naughty Boy en Sam Smith met La La La. Ik dacht, het is lekker om die weer eens even te horen. Bad Bunny ook. Mocht je goed je Spaans willen oefenen, blijf luisteren. Eerst de nieuwste van Niall Horan. Je weet wat hij van One Direction vroeger. Dinner Party hoor je nu op 3FM. Goedemorgen.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Heerlijk toch? Rosalía, Bad Bunny. Allemaal volgen ze het grote voorbeeld van de man die de trend als allereerste doorbrak en dacht, hey, ik ga gewoon in het Spaans zingen. Jody Bernal natuurlijk. Que si que no, motherfuckers. Heerlijk. Bad Bunny.

0: uitspraak van Femke Louise nog?
1: Ik doe niet meer mee.
0: Ik doe niet meer mee. Ik denk dat ik dit punt heb bereikt. Ik doe niet meer mee. Van de week zat ik met collega's en toen had ik het over iemand dat ik die dan op de app had. Dan weet je wel wat ik bedoel, hoop ik. Maar zij keken me allebei aan en ik werd als boomer werd ik bestempeld. Ik was in één keer te oud en dat ik dat zei. Ze zeiden, ja, op de app, dat is echt alsof mijn oma dat zegt. Dat je iemand op de app hebt. En sinds dat moment, ja, ik zit in een soort crisis. Ik vertrouw mijn eigen woorden eigenlijk niet meer. Dan denk ik, ja, ik had geen eens het idee dat dit fout kon zijn. En dus ja, officieel doe ik niet meer mee met de hippe taal, denk ik dan. Dus ik ben al een paar dagen in een lichte paniek. Ik zou ook niet eens weten hoe je dan wel op de app zou moeten zeggen op een normale manier. Maar blijkbaar ben ik ongemerkt, ben ik in één keer oud geworden. Maar ik weiger dat te accepteren zonder bewijs. Dus jij gaat zo meteen bepalen, hoor ik er nog bij? Of is het helemaal klaar met deze boomer? Dan wil ik het ook wel accepteren. Als het gewoon echt zo is, dan is het zo. En dan prima, dan ga ik weer verder met mijn leven. En dan weet ik gewoon dat ik een boomer ben. Stuur nu via de NPO Luister app alle woorden in die je kent die op dit moment hip zijn. Oh my god, ik had nooit verwacht dat ik dit punt zou bereiken in mijn leven. Maar ik vrees toch echt dat het is gebeurd. Stuur even alle woorden in die nu op dit moment gaande zijn. En waarvan jij denkt dat ik geen idee heb wat ze betekenen. Dan ga ik de uitdaging aan. Dan ga ik kijken of ik ze ken en of ik geslaagd word. Of dat ik toch echt word bestempeld als boomer. Kom maar door hoor, via de NPO Luister app. Dat is een gratis appje, die kan je downloaden. En dan kun je een berichtje sturen naar de 3FM studio. Je mag ook bellen hoor, 09...

Frans Ferdinand, Take Me Out. We zijn op zoek naar Gen Z-woorden. Want de kans is vrij groot dat ik een boomer ben. Worden we zometeen getest. Een aantal woorden. Kom maar door of je de NPO-luister hebt. Gen Z-woorden.

0: Ja, een hele goede morgen. Bo, je hebt er een paar verzameld, hè? Van, ja, oké. ik denk dat ik een boomer ben, want op de app zeggen, dat is blijkbaar ouderwets. Dat je iemand op de app hebt, daar ben ik van de week achtergekomen. En daarom word ik nu getest. Je kon allerlei Gen Z-woorden en termen en zo kon je insturen. En ik word nu getest. Je hebt er 3 geselecteerd, hè?
1: Ja, ik heb 3 dingen verzameld.
0: Oké.
1: Op de app zetten, ja, dat is toch wel een beetje oud, hoor.
0: Nee!
1: Ja.
0: Nee!
1: Want weet je wat Gen Z'ers zeggen?
0: Nou?
1: Zullen we snappen? Of we snappen?
0: Oh my god,
1: die gebruiken helemaal geen WhatsApp meer.
0: Ja, oké, dus ik ben wel echt oud aan het worden. Dat ik überhaupt WhatsApp gebruik.
1: Ja.
0: Oké, snappen. Ja, maar dat vind ik ook zo. Ja, dan voel ik me ook heel... Dat ik dan nog jong probeer te blijven als ik dan ga snappen met mensen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik gewoon... Oké. Ja, nou, dan ben ik maar een boomer. Oké, volgende.
1: Wat voor emoji stuur jij als je stuk gaat?
0: Ik ga stuk. Gewoon zo'n helpoppetje. Gewoon zo'n met van die traantjes dat die lacht.
1: Ja, dat is dus ook helemaal uit.
0: Ja, my god. Oké.
1: Gen Z stuurt een skelettenhoofd.
0: Een skelettenhoofd?
1: Ja.
0: Oh ja, ze van ik ga stuk.
1: Zo
0: ik ga
1: van,
0: dood.
1: Ik ga dood.
0: Ik ga helemaal dood van het lachen.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Ja, ik zit daar zelf ook niet in hoor.
0: Nee.
1: Maar...
0: en dan de laatste?
1: Slee.
0: Slee. Slee. Ja, dat vind ik gewoon. Ja, dat vind ik ook. Dan voel ik me ook alsof ik jong probeer te zijn als ik dat zeg.
1: Ja,
0: slee. Slee, bitch.
1: Ga er vandoor op de slee.
0: Zeg jij slee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, maar dan ben je ook gewoon een boomer.
1: Ja, wij zijn dezelfde leeftijd, dus wij zijn boomers.
0: Ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik eigenlijk helemaal niet zo ontevreden ben over het feit dat ik boomer ben. Ik hoef helemaal geen Gen Z te zijn. Ik ga niet snappen of slee zeggen.
1: Nee, gaan we niet snappen?
0: Nee, we gaan niet snappen.
1: Ook niet DM'en?
0: Nee, we gaan ook niet DM'en, maar er komt een bericht van Roel net binnen. En dat vind ik hartverwarmend. Roel die zegt, welkom in boomerland, Jori. Het is goed toeven hier. Je hoeft helemaal niet te zeggen dat je iets sick of lijp vindt. Of dat je nog de lulu naar een after gaat. Laat je niet gek maken door onervaren Gen Z'ers. Heerlijk. Ik ben welkom geheten in Boomerland. Dankjewel, Roel.

Inc. Heb je een beetje een ruggengraat of is die echt heel ver te zoeken? Bij mij zou dat in dit geval heel ver te zoeken zijn. Ik snap het eigenlijk wel, want Sabrina Carpenter... die heeft hem ergens de afgelopen maanden verloren, de ruggengraat. Want ze heeft zich enorm in de zak laten schijten door Madonna. Op hun nieuwe liedje samen hebben ze een liedje gemaakt... maar er is eigenlijk alleen nog maar de sound van Madonna overgebleven. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat het ook een beetje Lady Gaga in zich heeft. Maar Sabrina Carpenter, nergens te bekennen, ja, los van haar zang natuurlijk... ik zie het al helemaal zo voor me. Ja, die grote Madonna in de studio. En die zegt, hey, laten we het zo doen. En Sabrina die zegt, ja, natuurlijk Madonna, we gaan het zo doen. We gaan het op deze manier doen. En als je dan achteraf thuis komt en denkt, godverdorie. Er zit eigenlijk niks van mij in terug te horen. De 3FM Mega Hit hoor je zo meteen.

0: something I want to talk about.
1: Ja, je kan er niet meer anders naar horen, toch? Dat je dan Madonna in die studio ziet staan en dat ze zegt... ja, oké, dan op het einde gaan we dit doen, Sabrina. En dan zeg ik nog wat tegen jou en dan moet jij nog wat tegen mij zeggen. En dat Sabrina gewoon alleen maar... ja, inderdaad, Madonna, ja. En dat ze thuis komt en denkt... hé, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik maak aan muziek. Ah, wel een dikke plaat, hoor. Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter. De 3FM mega hit van deze week. En dit is Galantis, Runaway, You.

0: Volgens mij hebben we geen reclame. Nee, hij wil niet. Nou. 3FM. Zoals een groot man ooit zei, prima, niks mis mee. Kijken of het NOS-journaal al wel is zo vroeg, 5 voor 7.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal.
2: Top.
1: De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat de bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1-race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint...

0: Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Het is code rood bij Dirk!
12: Wat zeg je?
11: Het is code rood bij Dirk!
12: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
11: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
16: Duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
17: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl. 3FM NTR. Obi Rijmakers.
18: Ja, goedemorgen. De 3FM weekendochtendshow. Het is 3 minuten over 7. Zometeen hoor je Sam Penner en Olivia Dean. Rain Me In. Eerst Coldplay en Avicii.

0: de koffieautomaat hier al. Die staat al te draaien. Lekker. Oh, hij is goed gevuld ook. Lekker.
1: Het is 12 minuten over 7. Je bent bij 3FM. Goedemorgen.
2: Ik reken maar nog even uit. Wat is het vroeg?
0: En wat is het ook gezellig dat we samen wakker worden. Dankjewel daarvoor. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Ik vind het ongelooflijk gezellig om samen op te staan. Ik heb een PhD in de ochtendmuziek. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker wordt. Met zometeen Damiano David, Britney Spears, Somber, een kleine Wham. En ik heb ook nog Spacey Jane voor je. Daar moet ik straks even over beginnen, maar dat komt allemaal later. Geen zorgen, niks aan de hand. En jij dan? Ben je goed wakker geworden? Het eerste bakje al gehad. Misschien ben je op de weg terug van je nachtdienst. Zie ik ook altijd veel mensen van in verschijnen via de NPO Luister-app. Sturen dan een berichtje die zeggen: ik heb de hele nacht doorgewerkt, ik ga zo meteen naar mijn bed toe. Nou, mocht dat bij jou ook het geval zijn, thank you for your service. Het wordt enorm gewaardeerd. En slaap lekker zo meteen. Helemaal oké. Okay. Ik wil niet die standaard Nederlander zijn, maar mag ik heel even, mag ik heel even klagen? Het zit me allemaal niet mee. Kijk, de zon is gaan schijnen deze week. Het is ongelooflijk lekker weer. En dat is in principe een fantastisch iets natuurlijk. Maar daar komt ook altijd bijkomstige kutzooi bij kijken. En ik heb daar even helemaal geen behoefte aan. Ik heb een paar duiven in mijn heg. Die zijn alles aan het slopen. Die denken namelijk, het zonnetje schijnt, wij moeten neuken. Ik heb overal in huis fruitvliegjes. Waar komen ze vandaan? Ik heb geen idee. Ik heb al het fruit al lang weggetiefd. En ze blijven maar komen. Ik word er niet goed van. En dan het allerergste. Ik heb een mierenplaag. Och, wat zijn dat stomme beesten. Niet per se omdat ze iets doen, weet je wel. Maar ze lopen er gewoon en met veel ook. Je staat een broodje te smeren en ze komen met z'n allen langs. En toen dacht ik, ik moet een lokdoos neerzetten. Dus die heb ik gekocht. Een tientje in de supermarkt voor een lokdoos. En nou blijkt dat mieren dat dus niet meer. Die doen daar niks meer mee. Die kijken dat. Dat boeit

Damiana David en The First Time bij 3FM. Hermanos. Even updateje. Britney Spears is officieel aangeklaagd in Amerika omdat ze een tikkeltje bezopen achter het stuur zat. Ze werd aangehouden in Californië met 0,6 promiel achter het stuur. De wettelijke grens daar is 0,8, dus ze zat officieel onder het limiet. Maar de agenten vonden de rijgedrag vreemd en dan mogen ze je alsnog arresteren. Nou, ze is daarna direct naar afkeerklinieken gegaan. Eigenlijk hetzelfde als in 2007, die periode met de kale kop en de paparazzi, weet je nog? Dus het voelt alsof we dat allemaal in één keer opnieuw doormaken. 4 mei komt ze voor en heeft ze 3 opties. Of een boete, of een jaar proeftijd, of een verplichte alcoholcursus. Wel lekker, ben je daarna gelijk wijnkenner.

gisteren echt nog lang goed gehad. Maar gisteravond begon het dan toch eindelijk te stormen en te regenen. Het is vandaag een heerlijke zondag, 3 mei 2026. Dat matige weer gaat vandaag wel de hele dag. Ja, dat is het wel. Over het hele land trekken wat buien over. Het is een perfecte dag om vandaag zo min mogelijk uit te voeren. En lekker te kijken hoe andere mensen zichzelf fanatiek inspannen. FC Volendam tegen SC Heerenveen om 11:15. Fortuna Sittard tegen Feyenoord om 14:30. Gelijk met PEC Zwolle tegen Heracles. En dan om 16:45 ook nog 2 wedstrijden. Sparta Go Ahead en AZ tegen FC Twente. En let op voor alle Formule 1-fans of partners van Formule 1-fans. Met jullie hebben te doen. De Formule 1 Grand Prix van Miami is 3 uur vervroegd vanwege noodweer op het circuit. Dus de race begint om 7:00 Nederlandse tijd. En 3FM levert je vandaag de meeste muziek van heel Nederland. Om ervoor te zorgen dat je extra lekker wakker wordt. Dat doe je zometeen met de nieuwste van Jelly Roll, Amerikaanse superster. Doja Cat komt er ook aan en eerst Jack Jones. Ooh, nah, nah.

0: als je naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Jelly Roll. I'm good. I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

good. Jelly Roll bij 3FM, nieuwe muziek. I'm good, hoorde je. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM met zometeen Wham. En het perfecte liedje om mij wakker te worden vanochtend. Eerst Doja Cat.

FM en Wake Me Up Before You Go Go. Goedemorgen. 7:15, de weekendochtendshow van 3FM staat aan. Mijn naam is Obi. En ook goedemorgen aan Sam en haar dochter Lieve, die vanochtend pannenkoeken staan te bakken bij 3FM. Goedemorgen, meiden. Goed om jullie erbij te hebben. Laat ik ook gelijk even tracteren op het allerbeste dat ik de afgelopen tijd heb gehoord. Kijk, als je naar 3FM luistert, dan hou je van muziek, toch? Zo simpel is het. Dan sta je ook open voor iets nieuws. Ja? Nou, ik laat je even de hand schudden met Spacey Jane. Zijn band uit Australië. Het zijn drie lange gasten en één absoluut niet lange jonge dame. En zij komen uit Down Under, dus ze dragen altijd korte broeken. Zelfs in 5 graden en regen. En zij maken fantastische muziek. Echt muziek die gemaakt is voor vrijdagavonden, waar je met een beetje een sipgevoel in je onderbuik over de snelweg tuft. Met jouw rechterbaan en dan de verlichting van de lantaarnpalen, die elke keer in hetzelfde patroon door de auto gaat. En die dan heel even de achterbank verlicht in de achteruitkijkspiegel. Ja. Maar dat is niet nu en dat is ook oké. Want op zondagochtend doet Spacey Jane het ook heel goed. Het is gewoon heel liefelijk en I love it. Ik ben echt een beetje verliefd op deze muziek. Spacey Jane op 3FM. Do You Really Love Her, hoor je nu.

gaat. En die dan heel even de achterbank verlicht in de achteruitkijkspiegel. Ja. Maar dat is niet nu en dat is ook oké. Want op zondagochtend doet Spacey Jane het ook heel goed. Het is gewoon heel liefelijk en I love it. Ik ben echt een beetje verliefd op deze muziek. Spacey Jane op 3FM. Do You Really Love Her, hoor je nu.

0: wat zei ik?
1: Goed, hè? Spacey Jane op 3FM en mijn lievelingsliedje van de afgelopen weken. Waarvan ik hoop dat je hem nog extra vaak gaat luisteren en ook extra veel naar Spacey Jane gaat.

0: jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Let's see you
4: shine. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
13: 3FM.
14: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8. Zo meteen muziek van Somio, ook Dr. Dre en Snoop Dogg komt eraan. De next episode.
15: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM.
17: Ster. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen.
0: Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
19: Eerste schooldag?
9: Ja, zo lastig.
19: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
9: Ja, lekker.
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, maar je touw echt bedstrikt.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
24: hak je dag!
25: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
29: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Nu, later en altijd.
32: Ga je bijna met pensioen?
33: Ja.
32: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
33: Nee.
32: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
34: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
14: Good morning, good morning. Het is 4 minuten over 8. Je bent bij 3FM, de zender met de meeste muziek van heel Nederland. Another 54 Ultra. Zometeen Talk to You naar Dr. Dre en Snoop Dogg. En eerst Somjeu.

sfeer, niet qua weer. Het gaat keihard regenen en er komt ook nog een beetje onweer aan. Het wordt vandaag wel ongeveer 20 graden. Morgen ook weer super wisselvallig, 14 tot 18. Slecht begin van de week. Maar oké, we hebben een heerlijke week gehad. Het is prima. We kunnen het wel hebben, toch, met z'n allen? Dacht ik zo. Je bent bij de Weekend Ochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi. Wat gezellig dat we samen wakker worden. En dat ik je mag voorzien van de... Nou ja, ik zou willen zeggen de beste muziek om mee op te staan. Ik heb een PhD gescoord in de ochtendmuziek. En dat ga ik even aan je bewijzen ook. Je hoort zometeen Tudor Cinema Club. Zara Larsson komt eraan. Imagine Dragons hoor je zometeen. En ook Olivia Rodrigo met Driver's License. En binnen nu en een paar tellen een nieuwe editie van Tussen Fluiten en Finish. We hebben verslaggevers het hele land rondgestuurd. Op zoek naar de allerbeste amateurclubs. Ik vind namelijk amateurvoetbal misschien wel de allerbeste sport die we hebben in Nederland. En dat hoor je zometeen in Tussen Fluiten.

0: ach, ach, ach.
1: 'Cause you said forever, now I drive along past your street.
0: Olivia Rodrigo bij 3FM.
1: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
0: Goedemorgen. Dit is de weekendochtendshow van 3FM. Ik kreeg het terecht, heel terecht, een hele hoop berichtjes via de NPO Luister-app. Omdat er net een push-notificatie is gestuurd naar het halve land, waarop staat: Moederdag, ben je cadeau vergeten? Dan moet je even melden. Die is een week te vroeg ingepland door de eigenaar van onze app. Dus je hebt nog een week tijd op Moederdag. Bij deze, je bent gewaarschuwd, oké?
2: Oh, sorry. Sorry voor de paniek.

0: 3FM. Tussen fluit en finish.
1: Ja, goedemorgen. De weekendochtendshow van 3FM. Moederdag duurt nog een week, maar tussen fluit en finish is nu op je radio. Kijk, de Eredivisie is van zo'n wanstaltig niveau. Het kampioenschap is al lang en breed beslist. Het is eigenlijk alleen maar spannend wie er onderaan gaat eindigen. De kwaliteit van de spitsen bij het Nederlandse elftal is enorm teleurstellend. En 40-jarige spits van de IJsselmeervogels maakt nog meer kans om opgeroepen te worden. En toch zijn het wel de gasten die het elke week voor elkaar krijgen dat het halve land voor de buis gekluisterd zit. Ik vind dat onzin. Nederland heeft namelijk sporthelden in alle soorten en maten. En dat zijn niet de media getrainde types die na afloop precies zeggen wat er in de boekie staat. En de echte helden die staan gewoon op zaterdag langs de lijn. Die gaan elke wedstrijd erin alsof ze iets recht te zetten hebben. Die maken slijdings waar het gras nog voor schrikte. En een scheidsrechter die af en toe moet fluiten om zijn eigen gezin in bescherming te nemen. En daarom sturen wij verslaggevers door het hele land. In dit geval naar SC Woerden. Onze verslaggever ter plaatse meldt dat daar zojuist een waar volksfeest is losgebarsten. De club uit Woerden had het weekend een overwinning nodig om het kampioenschap binnen te slepen. En dat deden ze 3-0. Ze waren een maatje te groot voor VV Lekkerkerk. En dus ontstaan daar taferelen die te vergelijken zijn met het EK van 88... toen Oranje de Cup mee naar huis wist te nemen.
2: Ja, niet normaal. Echt, volgens mij, ik weet niet hoe lang het duurde. Het zou mooi zijn als om dat te timen. Van joh, op het moment dat er gescoord werd en hoe lang we daar bleven. Want iedereen kwam er naartoe. Fans over de boarding heen. En toen we allemaal bij elkaar springen. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was ook gewoon zwaar. Met alleen maar dat springen en met elkaar juichen. Ah, dat was bizar.
3: Waren dan de wedstrijd?
2: Nou, ik heb niet zoveel minuten gemaakt, dus...
1: Jantje lacht, Jantje helpt. Want waar ze in Woerden op dit moment overlopen van geluk... valt er bij het dameselftal van Irene 58 weinig te lachen. Dramatische pot. Ze werden volledig afgedroogd door de Gunners. Niet 1-0, niet 2-0, ook niet 3-0, maar met 25-0 gingen de dames het schip in. Maar ondanks deze ronduit wanstaltige prestatie... blijven de dames opvallend positief. Het had namelijk veel slechter af kunnen lopen.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik best tevreden ben met 25-0. Ja, gewoon mijn eigen prestatie. Het hadden er ook 30-0 kunnen zijn, denk ik. Zomaar.
1: Ja, zo is het ook. Als je als jong jochie voor het eerst je voet tegen de bal aanzet... dan begin je al te dromen. Misschien ooit een keertje meedraaien in het kampioenschap van Ajax. Misschien ooit een keer de winnende binnen tikken in de Champions League finale van FC Barcelona. Het geldt niet voor Sam. Als jong jochie had hij maar één droom... en dat was meespelen in het achtste van de Quick Boys. En afgelopen weekend kwam die droom ineens eindelijk in vervulling.
5: Ja, dan word je opgebeld door de trainer van Quick Boys 8. Zelf uitkomend voor jong 8. Ja, wat denk je dan als je gebeld wordt?
6: Ah, dat is best klotgek. Ik bedoel... Vroeger op de bank, kijk je samen met je broer naar Quick Boys 8, Real Madrid. Nou, als je dan nu zelf onderdeel mag zijn van zo'n team, apetrots, zeker.
1: Ja, dat snap ik ook. Tot zover je sportupdate tussen fluit en finish. Sarah Larsen komt eraan, Midnight Sun bij 3FM, eerste Imagine Dragons.

half negen. Zometeen op 3FM hoor je No Doubt, Just a Girl. Ook de Bowser komt eraan met Magnetic. Mag ik je eerst even vertellen over Lieve Indie? Ken je Lieve Indie al? Ach, het is mijn lievelingsgenre. Ik heb het ook zelf bedacht. Dat helpt ook wel. Ik ben de voorzitter van de Lieve Indie fanclub. Maar ik wil er graag voor zorgen dat jij ook fan wordt van Lieve Indie. Gaat om bands uit Australië, uit Engeland, uit Ierland ook wel een beetje. En die maken fantastische gitaarmuziek. Maar dan niet de rock zoals je dat gewend bent van de Ramsteins van deze wereld of de Red Hot Chili Peppers. Nee, dan heb ik het meer over de lieve kant van de gitaar. Dat als je op zondagochtend denkt, ach, ik wil graag rustig gaan wakker worden, dan kan ik dit wel gebruiken. En ik draai heel graag Lieve Indie liedjes voor je op 3FM om ervoor te zorgen dat je extra fan wordt. In dit geval gaat het om Two Door Cinema Club. Misschien wel de bekendste Lieve Indie band die er bestaat. Something Good Can Work hoor je nu bij 3FM. Goedemorgen.

Cinema Club en Something Good Can Work. Als je dit nou leuk vond, ik heb een hele playlist voor je gevuld met lieve indie liedjes. 3fm.nl/indie of zoek op Spotify Obi's lieve indie. Druk even op volgen. Just kidding.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

je ooit een keer een carnavalskraker wil schrijven, moet je voor de inspiratie natuurlijk een keer in het zuiden tijdens de carnaval de Polonaise lopen. Nou, ik zou willen zeggen een biertje voor 100. En de beste teksten voor liefdesliedjes die ontstaan wanneer je zelf natuurlijk ook tot over je oren verliefd bent. Als je dan een zomerhit wil scoren, zou ik willen zeggen dat het vaak helpt als je zelf in een heerlijk warm en zonnig land woont. Ik bedoel, druilerige herfstplaten, die worden weinig gefabriceerd in Zuid-Amerika. Maar het blijkt dus niet helemaal te kloppen. De mannen van De Bausa, die maakten het werkelijk geen zak uit in wat voor toestanden ze moeten produceren. Als zij naar buiten keken, zagen ze dus een koud en kil Noors landschap dat bedekt lag onder de sneeuw. En in het huisje waar ze aan het schrijven waren, kwam de temperatuur net boven het vriespunt. En toch hebben ze wel gewoon de zomerhit van 2026 te pakken.

En open live bij 3FM. Goedemorgen, het is 8:15. Mijn naam is Obi, je bent bij de Weekendochtendshow. Ik wil je even mee terugnemen in de tijd naar 26 januari, jongstleden. Er werd een artikel op nu.nl geschreven, nu.nl/muziek. En daar staat: de Opposites komen na 13 jaar met nieuwe muziek. Nederlandse hiphopduo De Opposites maakt komende zomer zijn terugkeer naar het podium met een speciale liveshow in het Zuiderpark. Tijdens de show zullen ze ook nieuwe muziek laten horen. Vrijdag 10 juli zou het allemaal moeten gaan gebeuren. Ik kijk even in de agenda. Vrijdag 10 juli is niet ver meer. Waar de fuck blijft die nieuwe muziek? We zitten te wachten. Twan en Willy. Het wordt tijd om te gaan releasen. Ik bedoel, we moeten die liedjes wel uit ons hoofd kennen tegen de tijd dat jullie gaan optreden. Ik beloof het je, ergens binnen nu en een maand gaan ze dat doen. Kan niet anders. De Opposites, 3FM, slaap.

de zon op. Het wordt tijd om te gaan releasen. Ik bedoel, we moeten die liedjes wel uit ons hoofd kennen tegen de tijd dat jullie gaan optreden. Ik beloof het je, ergens binnen nu en een maand gaan ze dat doen. Kan niet anders. De opposit, 3FM, slapeloze nachten.

heeft Mr. Know-It-All. Hoorde je bij 3FM, Aube hier met de meeste muziek van Nederland. 20 graden op programma, met een lading regen. Even van de koude kermis thuiskomen na zijn zonnige week in Nederland. Biedt wel de kans om lekker met

0: rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: De wereldorde verandert in razend tempo.
4: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
5: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
2: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
9: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: En niet zo'n beetje ook.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Die zaal kopen we uit.
6: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
5: Bos. Wie kent me?
6: Ja, uitverkocht. Oké. Okay.
7: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best?
8: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
9: Is dat racisme?
8: Ja, ik zou mijn klachten onder school.
10: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

en dat je goed begint aan deze fantastische zondag. Qua sfeer, niet qua weer. Het wordt 20 graden met een bak regen die jouw kant op komt. Toch net even jammer. Morgen hetzelfde ook. 2 graden minder. Ja, nou ja, goed. We hebben een heerlijke week gehad. We mogen ook niet klagen. Don't worry about it. Don't worry about it. En mijn naam is Obi. Ik zorg ervoor dat je fantastisch opstart. Ik heb een PhD in de ochtendmuziek. Betekent dat je zometeen Royal Otis gaat horen. Ik ga Man at Work voor je draaien met Down Under. Goed. Shouse komt eraan met Love Tonight. En Jim Gardner, die afgelopen week de 3FM meegeheten had met Hardwired, ga je ook nog horen. Muzikaal gezien zit je helemaal gebakken. En ik wil je ook gelijk even een meevallertje geven. Want ik weet, ik snap precies hoe jij je voelt. Je snapt

supermarkt in. Je haalt 3 producten en vervolgens moet je 25 euro afrekenen. Daar ben je hartstikke klaar mee. Het is zo ongelooflijk duur, dus geef op 3FM gratis boodschappen weg in Obi's boodschappenspel. Het is super simpel. Ik heb 3 producten uit de supermarkt gehaald, inclusief een prijs. Aan jou dan de vraag, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je vertel? Kleine oefenopgave doen. Albert Heijn mozzarella, 200 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro? Polletje mozzarella van de Appie, meer of minder dan 2 euro? Minder, 1 euro.

0: vul je zometeen in één keer je hele voorraadkast aan. Micha hoor je nu.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

0: Dat is lekker begin aan de dag. Man at Work, Down Under, hoorde je bij 3FM. 9:50 geweest. Vaste prik in het weekend. Tijd voor gratis boodschappen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Yes. Kijk, tegenwoordig voelt het een beetje als financieel masochisme op het moment dat je naar de supermarkt gaat. Maar let jij eigenlijk wel op wat de prijzen daar zijn? Kan je namelijk gratis boodschappen opleveren op 3FM? Moet je wel het beter weten dan Romee. Goedemorgen, Romee.
2: Goedemorgen.
0: Wat brengt de zondag voor jou?
2: Lekker dagje naar familie toe.
0: Ach, wat gezellig.
2: Ja. Ja,
0: ga je dan nog iets specifieks doen of ga je gewoon even op de koffie?
2: Nee, even op de koffie.
0: Oh, heerlijk. Ja. Nou, Romee, je doet mee aan Obi's boodschappenspel. Ik heb 3 producten voor je, inclusief een prijs. Dan raad jij of de prijs hoger of lager ligt in de supermarkt. Heb je het goed, dan stuur ik dat product naar je op. Heb je het fout, gaat het rechtstreeks naar de snelste NPO-luister-apper. Daar kun je een berichtje sturen naar 3FM en meespelen. Moet je wel vlugge vingers hebben. Heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik in 1 keer een volle tas boodschappen naar je op. Is dat duidelijk?
2: Ja. Zeker, ik ben
0: niet
2: klaar.
0: Daar gaan we dan. Romee, product nummer 1. Bolletje schuddebuikjes. 300 gram, zo'n pak. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed, 2,39. Die heb je alvast in de pocket.
2: Top.
0: Een tube Zaanse mayo van 0,75 liter. Is dat meer of minder dan 4 euro. Dit is wel die grote.
2: Meer.
0: Meer is goed. 4,19 euro. En dan de laatste. Het is wel een moeilijke. Een blik Gulpener Gladiator. Robuust bier van 10% alcohol. Dit is een blik van een halve liter. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed!
2: Ja. Superleuk.
0: Wat goed, hè? Je hebt ze allemaal goed. Je krijgt een volle tas boodschappen van me.
2: Yes, dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Hoe kan het nou dat je die laatste goed had? Drink jij vaak robuust bier?
2: Nee, nog nooit. Het was een gokje.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, was een goed gokje. Je hebt ze allemaal goed. Ik ga een volle tas boodschappen naar je opsturen. Veel plezier ermee.
2: Super. Dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook.

Hey, wat ruikt het lekker buiten. Ja, serieus. Het heeft natuurlijk geregend vannacht. Ach, er is zo'n naam voor, toch? Er is altijd één specifiek iemand in je vriendengroep die weet hoe het heet. Op het moment dat het buiten ruikt naar regen. Ik ben die persoon niet, dus dat moet ik even achterwege laten. Ik heb er wel weer meer verstand van muziek. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Ik heb de meeste van heel Nederland voor je. Jason Derulo hoor je zo meteen, One to One Me. Jim Gardner had afgelopen week de 3FM meegehit. Zijn nieuwste Hardwired komt eraan na Shouts. Dit is Love to

0: 3FM Talent. Jim Gardner, Hardwired, hoorde je. Die had afgelopen week de 3FM mega-hit te pakken ook. Hey, en binnen nu in een minuut hoor je deze. Ik zei net, het ruikt zo ongelooflijk lekker buiten. Het heeft vannacht geregend en dan ruik je dat een beetje. En er is altijd één iemand in je vriendengroep die weet... weet je wel, de wetenschappelijke term voor de geur van regen op de grond. Ja, dit ga je niet geloven.
1: Met Rain.
0: Rain, goedemorgen. Je spreekt met Obi van 3FM.
1: Hey Obi.
0: Jij heet Rain?
1: Ja, ik heet Rain, ja. En ik hou van Petrigor. Ja, echt waar.
0: Petrigor, dat is wat ik zocht.
1: Ja. Heel mooi, hè?
0: Wat een schitterende combinatie.
1: Ik heb er zelf niet eens over nagedacht ook.
0: Het is je op het lijf geschreven om dit te weten. Wat fijn. Ja. Petrigor,
1: ja.
0: Dus.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk. Steek je neus even uit het raam. Het ruikt lekker vandaag.
1: Dank je wel.

0: Maak hem dan nog maar een keer.
1: Ja. Ja, moeten we vandaag casual of moeten we in gala?
2: En dan toch lachen.
0: Ja. Toch lachen.
3: Oh, Ramon, oui, magnifique.
0: Goedemorgen, Ramon.
1: Ja, hij is

0: Dus hef je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld. Hebben we even uitgezocht, blijkt zeker echt zo te zijn.
2: Ja, ja, ja.
1: En naast radio-dj bij 3FM ben je ook een enorme wijnliefhebber. Sommigen zouden zeggen alcoholist. Jij geeft graag een weekend wijnadvies aan de rest van Nederland.
2: Zeker.
1: Wat gaan we drinken vandaag?
2: Ja, ik zou toch gaan voor iets groots. Toch, weet je, de temperatuur is eigenlijk best wel lekker nog, hè? Dus
1: ja,
2: ook al regent het wel hier en daar, heb je eigenlijk toch wel zin in wat verfrissing.
1: Ja.
2: Daarom stel ik voor een Spätburgunder uit Duitsland.
1: Ja.
2: En die koel je een klein beetje. Zet je even gewoon een kwartier in de koelkast.
1: Oké. Okay.
2: Worden de tannines wat minder. Dat merk je wel eens, hè, dat je tannines, dat je aan de zijkant van je wangen dat zo stroef voelt.
1: Ja, ja, ja. Alsof je droge bek.
2: Ja, ja, echt dat. Als je die een klein beetje koelt, wordt dat minder. En dat is zo lekker op zo'n herfstdag, of sorry, lentedag dat je binnen zit.
1: Hou even.
2: We gaan niet zo snel.
1: Ja.
2: Ja, we hebben het heel lang geleden opgenomen al. Maar goed, op deze lekkere lentedag gok ik.
1: Ja.
2: En leuk is, je hebt hem al voor onder 100 euro.
1: Oh, maar dat is goed te doen dan.
2: Ja, toch? Ja, ja, dat is het.
1: Laten we er 3.
2: Zo is het.
1: Veel plezier zometeen met Ramon op 3FM. Je hoort het na DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now komt eraan. En eerst Kensington. 3FM, dit is Living 4.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op. Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben van school afgetrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
12: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
12: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
10: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
15: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
16: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
15: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
17: 10 uur in de Benelux en de allermeeste muziek van de wereld krijgen hier Antoon. En ook Ed Sheeran hoor je na het nieuws van 10 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordschap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Die zaal kopen we uit.
20: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
19: Bos. Je kent
20: me. Ja, uitverkocht. Oké.
19: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best?
21: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
19: Is dat racisme?
21: Ja, ik zou mijn klacht doen op school.
22: Mokro's, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.

0: Later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: 3FM Ramon Verkoeje.
13: Good morning, rustig wakker worden op de zondag met de geur van verse koffie en de radio 3FM. Voor de allerfijnste muziek natuurlijk. Anton hoor je zo meteen ook Michael Jackson en eerst Ed Sheeran.

0: 3FM.
1: Een beetje van mij.
2: Ramon Verkoeien.
1: Ed Sheeran daarvoor. Lekker rustig opstarten in het meest luie deel van je weekend. Wordt een druilerige dag vandaag. Eigenlijk vandaag ja, ideaal weer om gewoon lekker naar de film te gaan. Bioscoopbroek aan. Huh? Popcorn en zitten maar. En dan kun je bijvoorbeeld naar de film over deze man. Breekt op dit moment allerlei records in de bioscoop. Mede dankzij liedjes als deze. En het valt nog extra lekker op deze zondagochtend. Human Nature, Michael J.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind en Harry Styles daarvoor in American Girls. Ja, ze is de vrouw die nog steeds sexy lingerie draagt. Terwijl de meeste van haar generatiegenoten zichzelf in steunkousen hijsen. Madonna. Ja, ze is terug met nieuwe muziek. En daarmee wil ze het geluid van de club combineren met het geluid van de popmuziek van nu. En dan kun je eigenlijk met niemand anders samenwerken dan met de nieuwe Queen of Pop, Sabrina Carpenter. Ze stapte samen de studio in. En die samenwerking is deze week de 3FM.
1: Madonna en Sabrina Carpenter.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. En Ray daarvoor, Where is My Husband?
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Ja, komen leuke berichten binnen via de NPO Luisterapp. Laat vooral van je horen hoe jouw zondag eruit ziet. Wendy zegt, ik ben druk bezig met de afwas. Na een gezellig avondje met vrienden gisteren. Heel goed, gewoon laten staan. Heel slim. En Lina, die zit in de auto onderweg naar de Efteling. Heel veel plezier daar vandaag. Lina, doe langnek de groeten. En Abe, die zegt, ik ga vandaag een pintje drinken in Brugge. Woon namelijk in Zeeland, dus om de hoek. Abe, heel veel plezier. 3FM draait de meeste muziek. Medusa zo meteen. En eerst Burna Boy. You don't

0: FM, ontdek je nog.
1: Een skateboard aan de muur, een knuffelkonijn met afgezabbeld oor op bed. En in de hoek van de kamer een computer met een kleine piano. Ja, zo zag de plek eruit waar Somber begon met maken van muziek. In zijn eigen slaapkamer. Ja, inmiddels gaat het zo goed met zijn eigen muziek dat hij nu in een professionele studio kan opnemen. Maar zelfs daar probeert Somber toch het gevoel van zijn slaapkamer mee te nemen. Ja, toch maar weer met dat knuffelkonijn sabbelen aan het oor. Ik

0: hoorde Direct Woonval, daarvoor de allernieuwste van Summer Potential. Zometeen terug in de muziek met onder meer Oasis en nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
7: 2 maanden op tour met dit bakbeest.
8: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven. Volgen we 5 verschillende reizen.
9: Dit is echt heel gaaf.
8: Zonder crew, zonder script, alleen de reizigers zelf en hun camera. 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij BNNVARA op NPO 3.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: 3FM. Hele goedemorgen, je luistert 3FM met de allerfijnste muziek van de wereld. Kid Laroi hoor je zo meteen, Justin Bieber, ook Oasis. En eerst het nieuws van 11 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan 3FM Verkeer van de AWB. Op dit moment 3 meldingen in Nederland van langer dan 10 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je op dit moment 21 minuten vertraging. Heeft te maken met de grenscontrole daar. A16 Rotterdam-Antwerpen. Voor de Belgische grens 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. De laatste op de A58 Tilburg-Breda. Voor knooppunt Galder daar heb je 10 minuten vertraging.
16: 3FM.
17: De wereldorde verandert in razend tempo.
18: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
19: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
7: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
8: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
7: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
9: 3FM. Ramon Verkoeien.
10: Hele goedemorgen. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is vandaag weer, maar de muziek is allemaal raak bij 3FM. Kid Leroy, Justin Bieber tot aan Oasis.

relaxe zondag van 3FM. Oasis, Wonderwall. En just daarvoor Jack Style, Turn the Lights Up. Er is een beruchte term backstage bij concerten of festivals. The Rider. Ja, dat is eigenlijk gewoon een lijst met spullen die de artiest graag wil krijgen. Vaak dure flessen wijn of wat fruit bijvoorbeeld, hè, healthy. Maar bij de Kid Laroi staat er iets veel opmerkelijkers op zijn rider. Namelijk hondenvoer. En dat vraagt hij natuurlijk niet voor eigen consumptie, maar vooral uit gemak. Kan hij het nooit vergeten om te kopen voor zijn eigen honden.

0: Joze op weg naar goud.
1: Geweldig!
0: Wauw! Dit is echt sensationeel!
1: Glitter! Glamour!

deze zomer te zien als headliner op Pinkpop 21 Pilots. Ze treden op de vrijdag, net als Teddy Swims, Zara Larsson en Roxy Dekker. En Pinkpop is ook één van die 8 festivals waar je met het 3FM Gouden Festivalbandje gratis naartoe kunt. Hè? Aanmelden dus, dat kan alleen nog deze week. Doe dat via 3FM.nl.

Rihanna Golban stiekem bij 3FM en Bob Sinclair voor Love Generation. Deze sportzondag maar liefst 5 wedstrijden in de Eredivisie vandaag. Volendam tegen Heerenveen, Fortuna tegen Feyenoord, PEC Zwolle tegen Heracles, AZ Twente en Sparta Go Ahead Eagles. Verder in Engeland ook een spannende wedstrijd vandaag. Manchester strijdt tegen Liverpool om plek 3 in de Premier League. En om 7 uur vanavond wordt er geraced tijdens de Formule 1 in Miami. Max Verstappen start op plek 2 in Antonelli pole position. Als je zelf helemaal niks van sport hebt, je vindt het allemaal maar heel vermoeiend. Dan heb ik hier een muzikale spierverslapper. Je wordt er helemaal lekker rustig van. 3FM meeste muziek in je weekend met Shanna Spyro. The Visitor.

0: Nothing But Thieves Overcome. Daarvoor al lang niet meer gehoord op Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Er is nieuwe muziek van Bebe Rexha. En die ken je natuurlijk van hele grote samenwerkingen met danceartiesten zoals David Guetta, The Chainsmokers, Alok, Martin Garrix. Ja, ze stonden allemaal als een keertje mee in de studio, maar de track die je nu gaat horen is een hele bijzondere. Een nieuwe versie van een van de meest legendarische dance tracks aller tijden.

0: spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
3: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben van school afgetrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
12: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
13: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
14: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel dan, 3FM Verkeer van de AWB. Er staan op dit moment een aantal files in Nederland. Dit zijn de 3 langste files. In ieder geval de 3 met de langste vertragingen. De A4 Rotterdam-Antwerpen voor de Belgische grens heb je 18 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens, 18 minuten ook. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens, 24 minuten. 3FM.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Hele goedemiddag. Zometeen te winnen een zak groepen naar keuze in de slomste mens. En natuurlijk krijgen we hier de allermeeste muziek in het weekend. Felix en Somjay hoor je zometeen. En eerst

3FM Zondag, Somjeu, Dark Before the Dawn en Post Malone daarvoor. Er komen veel berichten binnen via de NPO luisterapp. Mark die zegt, ik ben druk bezig met het bakken van tosties. Levi is een leuning van zijn trap aan het lakken. Alright. En Roos luistert 3FM vanuit de sportschool. Lekker bezig, Roos. Deze is voor jou. Echte dance classic. Felix, Don't You Want Me bij 3FM.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth op 3FM. Ja, bij Charlie Puth duikt iedereen in de studio hier onder de tafel, want ik spuug alles en iedereen onder.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: alles voor de perfecte uitspraken. Charlie Puth, see you again bij 3FM. Hey, deze drie muzikanten werkten al jaren samen, maar schreven tot nu toe eigenlijk altijd voor andere artiesten. Of ze maakten van die copyright-vrije muziek. Dat soort liedjes die dan elke FIFA-YouTuber vroeger onder zijn doelpunt plakte. Maar Avif, Ethan en Chen wisten zelf ook al, we kunnen veel beter dan dit. Besloten samen een band te vormen en die band heet Temper City. Met succes gaat de hele wereld over. Dit is Self-Aware, nieuw bij...

0: Fuck You bij 3FM. En Temper City daarvoor nieuwe muziek en Self Aware. Chapel Roan is onderweg en ook Alex Warren komt eraan. Een Fever Dream, maar eerst tijd.
1: De loomste mens.
0: Want het is weekend en in dit weekend, toen we het rustig gaan, vertragen we de boel een klein beetje. En spelen we de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag om te raden, ja, wie hoor je zo meteen hier vertraagd? Als je het goed weet, dan moet je het meteen sturen, het antwoord naar de NPO Luister-app. Heb je nog niet? Download hem even snel. Stuur je antwoord door naar de NPO Luister-app. Als je het goed hebt, win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Lekkerste snack voor in het weekend, maar ook nog eens, ja, probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Ja, dat is niet te doen. Dus vandaar. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Er is één simpel antwoord op. Dus dat is heel kut. En dat is heel vervelend. Ja. Maar aan sommige situaties kan je weinig veranderen. Maar zoveel zit het in je achterhoofd. En de bedoeling is ook dat het wel wordt opgelost op een dag. Dus natuurlijk mijn kleine bij me. En dan ook nog eens een leuke vrouw.
1: De slomste mens.
0: Hij was afgelopen week nog niet de gast. Wie is er vertraagd? Die hoorde je daarnet. Stuur je antwoord door naar de NPO Luister-app. Dan win je zo meteen een zak kroephoek naar keuze. Dus wie is de sloomste mens? Stuur het antwoord door naar de NPO Luister-app. Tjappel.

0: Good luck, babe. Zometeen hier de allernieuwste van Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ook hoor je Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue en Calvin Harris komt eraan. Kortom, de meeste muziek in je weekend krijg je hier bij 3FM.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie zoeken we vandaag? Wie is de sloomste mens? Luister heel goed, dit is de opgave voor vandaag.
2: Paul zit het in je achterhoofd. En de bedoeling is ook dat het wel wordt opgelost op een dag. Dus natuurlijk mijn kleine bij me. En dan ook nog eens een leuke vrouw.
1: De sloomste mens.
0: Ja, de grande finale spelen we Dané, 25 jaar, Sittard. Hi Dané.
3: Hi.
0: Hi. Hoe is jouw zondag?
3: Ja, prima. Hier is het lekker droog. Zometeen gaan we nog...
0: dat is lekker.
3: Ja.
0: En wat wil je zeggen, zometeen ga je nog?
3: Bij mijn ouders spullen verhuizen.
0: Oh jeetje, je moet nog aan de slag vandaag, Dané.
3: Ja, dan gaat het werk, ja.
0: Wat ga je precies doen?
3: Nou, mijn ouders die krijgen een nieuwe vloer. Dus we gaan daar eigenlijk de meubels binnen het huis verplaatsen, zodat die nieuwe vloer gelegd kan worden.
0: Oh jee, dit wordt de hele dag sjouwen, hoor ik al. Dit is eigenlijk de dag before spierpijn.
3: Ja, niet meer naar de sportschool vandaag.
0: Ja, dit is wel fijn, toch? Ik denk ook wel eens, ik ben zelf niet zo'n sportschooltype, maar ik denk wel eens als ik dan aan de sjouwen ben, denk ik van nou, ik heb mijn Porsche weer gehad voor komend jaar.
3: Ja, precies, ja.
0: Nou, heel veel succes daarmee straks. Ondertussen zit je wel in een ander hoogtepunt in je weekend, in de sloomste mens. Wie denk je dat er vandaag vertraagd is?
3: Lil Kleine.
0: Laten we even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: De bedoeling is ook dat het wel wordt opgelost op een dag. Dus natuurlijk mijn kleine bij me. En dan ook nog eens een leuke vrouw.
0: Ja, Dané, natuurlijk, dat is het goede antwoord. Lil Kleine.
3: Hey.
0: Hij was de gast afgelopen week bij Barend en Benner. Heb je dat gehoord toevallig of niet?
3: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Dat was serieus echt een heel mooi gesprek tussen Barend en Lil Kleine over het ouderschap. En alles wat erbij komt kijken, ook de gevoelige kant. Dat is een heel mooi gesprek. En zijn single met Samuel Welten, die gaat door het dak.
3: Ja,
0: en morgen
3: die
0: natuurlijk...
3: heb ik wel gehoord.
0: Ja, heel goed. En morgen ook weer luisteren vanaf 4 uur een nieuwe Barend en Benner.
3: Oké.
0: Ja, ik krijg altijd geld als dit zegt. Dus vandaag morgen luisteren vanaf 4 uur Barend en Benner.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog.

3FM Nieuws, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Hey, er is een ultrasnelle manier om de zomer van je leven te beleven en je hoeft er maar 6 dingen voor te typen, namelijk 3FM.nl. Dat is makkelijk, hè? Daar meld je namelijk aan voor het 3FM Gouden Festivalbandje. En oké, dat aanmelden is misschien iets meer typewerk, maar dan kun je misschien wel de hele zomer met vriend of vriendin naar de allerbeste festivals. 8 stuks in totaal. 3FM regelt alles voor je. Meld je nu aan voor het Gouden Festivalbandje. Dat doe

0: Pussycattles bij 3FM. En Doja. Sam Fender daarvoor, Olivia Dean, Rain Me In. Zometeen hier bij 3FM hoor je Mark en Mai met onder andere muziek van Samber. En ook David Guetta en Sia. Hoor je zo. 3FM.
1: Ster. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Even overlaten.
11: Ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Becker komt eraan. David Guetta, Sia, Flames. Mamai, we gaan denk ik eerst even naar het nieuws, of niet?
1: Ja, van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden.
3: 3FM.
4: Ster.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
12: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: 3FM. Mark en Mai.
0: Dit is de zondag van 3FM. Mark en Mai zijn op de radio. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen hoor je Lady Gaga en Doechii Runaway. De

0: Amber met Homewrecker. Oké, stel je voor, je bent een relatief nieuwe artiest en je hebt ineens een fan erbij. Niet je buurman, niet je ex, maar gewoon Taylor Swift. Ik heb het namelijk over Samber. Nou hoor ik je denken, waarom Taylor Swift? Maar in een interview zegt zij dat hij zo open en kwetsbaar schrijft dat zelfs zij zegt, dit helpt weer andere jonge artiesten om ook eerlijker te zijn. Dus ja, een beetje fout, maar wel goed geschreven. Je hoorde Samber met Homewrecker.
1: Daarvoor David Guetta en Sia met Flames. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Hopelijk heb je een hele fijne zondag. Het was heel broeierig bij mij vannacht.
0: Ja, vertel. Wat gebeurde allemaal bij jou?
1: Nee. Zeg maar, de broeierigheid bij mij thuis moet altijd van het klimaat komen, niet van wat er onder de lakens gebeurt. maar het was echt onweer vannacht bij mij.
0: Ik vind het zo gezellig altijd.
1: Ja, ik dus ook heel erg.
0: Ik heb dan meteen het gevoel dat mijn slaapkamertje dan een tent is, weet je wel? En dat je dan die druppels dan tegen die ruiten aan. Oh, ik vind het zo heerlijk.
1: Ja, ik heb dus zelf enorme warme herinneringen aan dat ik ben opgegroeid. Eigenlijk altijd in een slaapkamer met een schuin dak.
0: Ja, wat heerlijk.
1: En zelfs toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen, was de slaapkamer, die was wederom met een schuin dak. Dus ik ben altijd gewend dat als het dan regent, dat het dan zo lekker klettert en dat het heel gezellig is. En dat heb ik nu dus voor het eerst in jaren heb ik dat niet in de woning waar ik nu zit. Maar we gaan binnenkort verhuizen.
0: Met een schuin dak?
1: Nou ja, wel
0: een
1: schuin dak.
0: Was dat de reden waarom jullie waarom
1: daar zit dus niet
0: wil.
1: De slaapkamer, daar zit de zolder.
0: Oh.
1: Maar ik probeer er nu dus een beetje doorheen te drukken dat we daar een extra bed neerzetten.
0: Zo'n logeerbed.
1: We hebben toch geen kinderen. Dus dat we daar een logeerbed. En als het dan regent, dat we dan op zolder slapen. Maar mijn vriendin wil er nog niet helemaal in meegaan. Maar ik ga nog ergens een petitie starten. Dan kunnen 3000 3FM-luisteraars ervoor tekenen. En dan moet ze wel.
0: Ja.
1: Zo werkt het. Dit is de ex-mega-hit van Lady Gaga en Doechii, Runway. Wow.

0: Washington. En sorry. Dit is
1: Ik vraag me dan echt af hoeveel... Je hoort veel passie, hè, in de stem van Eloy, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vraag me altijd wel af hoeveel spetters dan uit zijn mond komen.
0: Oh, is dat waar je dan aan
1: Baxillen.
0: Denkt?
1: Baxillen.
0: Ja, ik denk, maar daarom hebben wij dus allemaal plopkappen ook, hè, op microfoons. Die hebben ze natuurlijk in opnamestudio's ook. Dan, ja. hebben ze vaak geen plopkappen, dan hebben ze zo'n roostertje ervoor staan. En die vangt dat echt op. Niet per se dat je de bacillen natuurlijk hoort op de plaat zelf.
1: Nou, dat roostertje, dat is een nat roostertje, kan ik je zeggen.
0: Een wild rooster. Nee, het grappige is, je hebt natuurlijk ook, er zijn eigenlijk maar een paar plekken ter wereld waar je als werk... Waar je zeg maar je mond doet, waar net andere mensen ook met hun mond zijn geweest. Dat is op de Wallen, denk ik. En dat is in een radiostudio. Want ik zit nu
1: nooit ben stilgestaan, maar je hebt helemaal gelijk.
0: Want ik zit dus weer gewoon en iedereen bij 3FM heeft zijn eigen plopkap. Alleen,
1: behalve wij.
0: Ze moeten dus, nou ja, die hebben wij ook gehad, alleen die zijn we gewoon kwijtgeraakt.
1: Oh, tenminste, ik heb die echt nog nooit gehad. Maar
0: twee dagen nadat ik hem had, was ik hem al kwijt. Twee dagen nadat ik hem had.
1: Verbaast me niks.
0: Ja, daarom. De enige die gestructureerd genoeg in het leven is om zijn eigen plopkap te behouden en netjes te houden is Wijnand. Die doet hem dan ook in.
1: En Jamie, by the way.
0: Die doet hem dan ook in zo'n. Die doet hem dan ook in een zakje.
1: Ja, ik snap het wel. Want dan weet je zeker dat je het gewoon hebt beschermd. Dus...
0: Zo'n gesield zakje. Niet aan mijn plopkap zitten, mensen. Is van mij. Oh, wie heeft mijn plopkap gezien? Ja. Ik kan anders niet presenteren.
1: Nee, anders zit jij weer met je bakkers erop.
0: Ik wil mijn plopkap met mijn naam erop. Dat kan je niet hoor.
1: Hé, even iets anders. De man die afgelopen woensdag op het podium stond bij het concert voor kleinere mensen. Dat was, dat waren sowieso wij.
0: Ja.
1: Een concert georganiseerd door ons, Mark en Mai, waarbij de zaal werd ingedeeld op lengte. Dat was een groot succes, waarbij 89% van het publiek vond dat de concertervaring ook echt beter was. En wie dat allemaal mogelijk heeft gemaakt, dat is Jesse Hoefnagels, de artiest in kwestie, want hij stond op het podium en dat was een groot feestje. Dit is Wildernis.

0: Ray met Where is my husband?
1: Aankomende dinsdag is het 5 mei, bevrijdingsdag. Een dag waarop we in heel Nederland stilstaan bij vrijheid, blijheid. Maar op die dag vieren we ook gewoon keihard feest. Met festivals door het hele land. En een van de bands die echt overal tegenkomt is Direct. Staan onder andere in Zwolle en Haarlem op het podium. Dus of je nou midden in de menigte staat of gewoon lekker in het zonnetje ligt met de radio aan. Hoe zijn de weersvoorspellingen eigenlijk voor?
0: Goed, maar wel...
1: Ik zeg dat wel weer zo heel definitief. Zo van, als je in de zon ligt, maar misschien is het niet mooi.
0: Het zonnetje schijnt, maar neem wel een jasje mee en smeer jezelf heel goed in.
1: Ja, maar
0: dat zijn de tips.
1: Dit is Nederland altijd. Ga naar buiten, maar neem wel een jas mee.
0: Nee, maar het is nog net niet warm genoeg om te zeggen van joh, vergeet je jas thuis. Het is echt, neem echt even je jas mee, want ja, rond een uurtje of 9 wordt het wat frisser, of 8 waarschijnlijk ook al. En ja, dan sta je er wel tussen de menigte, maar zodra je naar huis loopt, dan zit je te bibberen.
1: Wij zouden ook zo goed bij Omroep Max een programma kunnen maken. Neem je jas mee, doe dat lekker. Direct en Oh My God, It's Happening hoor je na de Urban Cookie Collective. Dit is The Key, dubbele punt, The Secret.

0: Connect en Oh My God, It Is Happening.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zometeen hoor je Coldplay, Adventure of a Lifetime. Eerst nieuwe muziek van Charlotte. En dat is niet de naam van de zangeres. Dat is misschien wat verwarrend. Er zijn weinig bands die hun band vernoemen naar een naam en dat dan vervolgens die naam niet in de band zit. Snap je? Dat je je band Fred noemt en dat je niet Fred heet. Dat er niemand in de band Fred heet. Hoi, wij zijn Fred. Maar er heet hier niemand Fred. Dat was ook met Charlotte. Hoi, wij zijn Charlotte. Er heet hier niemand Charlotte. Nou, oké, misschien Lotte dan wel, de zangeres. Scattered to Dust is een track die heel erg doet denken aan Aurora, een beetje aan Evie de Visser en misschien nog wel een klein beetje Kate Bush. Zijn al bezig sinds 2017 en het wordt verdikke me een keer tijd dat deze groep meer op de radio wordt gedraaid. En toen bedacht ik me ineens, verrek, ik heb gewoon een radioprogramma. Ik kan ze gewoon draaien. Dus bij deze, de nieuwe Charlotte, Scattered to Dust. Benieuwd of je dit vaker op 3FM wil horen.

0: Esmee in de NPO Luisterapp, die zegt: er zijn zeker wel artiesten en bands die vernoemd zijn, die een naam erin hebben waarvan niemand in de band die naam heeft. Ik zei net, dit is Charlotte, hoorde je zojuist. Charlotte, maar zij heet niet Charlotte, zij heet de band.
1: Ja.
0: Er zit niemand in die band die Charlotte heet. Maar Esmee zegt ook, wat dacht je van Good Charlotte? Dat zijn allemaal gasten, die heet ook niet Charlotte. En bijvoorbeeld ook Abel. Ja, klopt. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Dankjewel, Esmee. Voor de muzikale kennis kunnen we altijd terecht bij de 3FM-luisteraar. En dan vooral de paratenkennis. Dat vind ik altijd zo knap hoe iemand meteen dat zo op weet te dreunen. Dankjewel. Zara Larsen komt eraan. Midnight Sun, er is Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Zet Larsen en Midnight Sun bij 3FM. Ik heb een artiest betrapt op liegen.
1: Wat?
0: Ik heb een artiest betrapt op liegen.
1: Had hij een lange neus?
0: Nou, niet dat ik heb gezien.
1: Maar wat is, wel? Wat heb je wel?
0: Het is Post Malone.
1: Oh,
0: Post Malone heeft namelijk op dit moment een tour met Jelly Roll. Post Malone en Jelly Roll.
1: Gewoon samen?
0: Ja, Jelly Roll staat dan denk ik in het voorprogramma of zo. Okay. Ze staan samen in ieder geval. Ik denk dat als je heel ver weg ziet, dan zie je gewoon iemand met tatoeages op zijn gezicht. En
1: allebei
0: je,
1: hebben ze
0: is
1: dat.
0: Is het Jelly Roll of is het Post Malone? Ik weet het niet zo goed. Het kan iedere willekeurige gedetineerde zijn, maar dat maakt niet uit. Maar Post Malone heeft dus zojuist... volgens mij heeft hij dat gisteren gedaan. De tour gecanceld.
1: Wat?
0: Ja.
1: En want?
0: Die tour die heette de Big Ass Stadium Tour Part 2. Post Malone en Jelly Roll. En hij komt dus met zo'n... En toen dacht ik al, hij komt dus met een verhaal. En dan zegt hij... Ja, sorry, ik moet echt helaas de tour schrappen. Want ik was bezig met nieuwe muziek. En de nieuwe muziek is nog niet af. En ik kom er nu toch echt achter dat ik echt even mijn tijd moet nemen om die muziek af te maken. En dan kijken we daarna wel verder. En dan denk je, dat is een soort van... Ja, dat zal dan wel. Weet je, dat iedereen neemt het ook maar klakkeloos over. Van de boulevards tot de shownieuws tot andere willekeurige radiozenders nemen dat dan over. Maar ik heb dus even gekeken naar die stadiumtour.
1: Ja.
0: En ik heb even gekeken op willekeurige venues. En ik denk, ik klik gewoon eens eventjes wat voor tickets daar te koop waren. En dan zie je dus gewoon dat met nog geen 2 weken te gaan... of 2 maanden te gaan tot aan die... Nee, wacht even. Ja, de tour zou volgende week beginnen.
1: Ja.
0: En met dus nog krap 2 weken te gaan... waren dus de helft van die stadions... waren de tickets helemaal nog niet verkocht.
1: Nee, joh.
0: Dus hij denkt ook, ik ga niet met Jelly Roll...
1: In een leeg stadion staan.
0: Maar ik denk dat Post Malone ook een beetje, eerlijk gezegd... niet iedereen is Taylor Swift. En in deze economie... En dan zie je die concerttickets. En in Amerika is het nog veel schandaliger met al die fees die er bovenop komen. Ja, een gemiddeld ticket voor Post Malone en Jelly Roll is dan $200.
1: Wat?
0: Ja, dan ga ik toch echt liever een keertje even goed uit eten. Dan zet ik hem wel op Spotify op. Maar de helft van die data was dus helemaal leeg.
1: Oh my god.
0: En dat is nu natuurlijk allemaal vakkundig geschrapt... omdat al die data van de website af zijn... omdat je geen tickets meer kan bestellen, want het is gecanceld. Maar ik was er nog even net snel bij. Dus Post Malone, jokkebrok. Zo, dat wou ik even zeggen. Hier gaat hij wakker van liggen. Oh, die ligt te woelen vanavond. Ik denk dat hij zo'n trauma heeft na wat ik net heb verteld... dat hij een extra tatoeage op zijn voorhoofd zet. Teren van mij.

0: als Johan kan ik nog wat leren. Ik moet heel vaak, zoveel woorden heb ik nodig om iets duidelijk te maken. Zoveel zinnen en bijzinnen en zijsporen heb ik nodig om een verhaal te vertellen. En Johan hebt gewoon mooie muziek. En dat is het. En dan denk ik...
1: Het is ook echt mooie muziek.
0: Helemaal gelijk. London Grammar is strong.
1: Hey. Wij hebben...
0: wij hebben zometeen... Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Ja, en daarbij zijn we op zoek naar nieuwe verhalen... waarbij jij dus een bekend iemand hebt gezien. Dat kan dus stiekem zijn. Het kan ook een interactie zijn. Misschien zag je wel een bekend iemand in de verte. Of misschien was het je buurman. Het maakt allemaal niet uit.
0: Iedereen heeft wel zo'n leuk verhaal dat je dan... Ik heb bijvoorbeeld zelf een keertje op het vliegveld Heathrow... London Airport... heb ik ooit de Formule 1-coureur Liam Lawson gezien.
1: Kijk eens aan.
0: Die was toen overigens gewoon geen privéjet en zo natuurlijk... want beginnend Formule 1-coureur. En die had een rugtas van Lightning McQueen van Cars, van Disney.
1: Leuk.
0: Wat ik heel grappig vond van een Formule 1-coureur.
1: En ik zag bijvoorbeeld Dennis van der Geest, oud-judoka... bij een visboer kibbeling bestellen.
0: Zo?
1: Ja.
0: Zo?
1: Hij bestelde ook een grote bak kibbeling. Dat viel me ook meteen op.
0: Met die kung-fu-klauwen van hem.
1: Ja, nou ja, dat Karate, was judo, maar niet kung-fu.
0: Judo,
1: maar goed.
0: Judo-klauwen.
1: Heb je dus ook een verhaal? Het mag van alles zijn. Deel die dan via de NPO Luister-app. En dan kun je dus meedoen aan Rara Welke Slap. En als je meedoet, kan je dus ook kans maken op een...
0: 3FM concertpakket. Precies. Kans maken, je krijgt hem eigenlijk gegarandeerd. Ja. Wij moeten altijd een beetje doen alsof het heel spannend is. Maar in feite, wij raden het eigenlijk wel altijd wie het is. Stuur je verhaal door naar de NPO Luister-app. Zeg er niet bij om wie het gaat. En ons Maya en ik dat dan weten te raden. Krijg je dus een prachtig pakketje. Zometeen Swedish House Mafia, Save the World en Joe ook nog. 3FM.

0: Zero varianten, 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het.
2: 3FM.
3: Ster. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Domino's.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Die zaal kopen we uit.
7: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
8: Boris. Wie ken?
7: Ja, uitverkocht. Oké.
9: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best?
10: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
11: Is dat racisme?
10: Ja, ik zou mijn klacht doen op school.
12: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
13: Voordat ik hier manager werd...

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Zometeen spelen we het radiospel Rara. Welke celeb heb ik gezien? Heb jij ooit een celeb gespot? En daar misschien nog wel een leuke interactie mee gehad? Stuur je verhaal door naar de NPO Luisterapp.

0: Save the World. Het is vast geen verrassing dat je Swedish House Mafia meerdere keren dit jaar op Ibiza kan zien. Natuurlijk bij Ushuaia, op Ibiza. Maar Swedish House Mafia staat bijvoorbeeld ook op Tomorrowland.
1: Wow.
0: Ik bedoel, Tomorrowland kent iedereen wel. Maar ik wist dus oprecht niet, net als dat bijvoorbeeld Down the Rabbit Hole in Beuningen is. Tomorrowland, dat wist ik niet, dat wordt het gehouden in het plaatsje Boom.
1: Oh.
0: B-O-O-M. Maar natuurlijk ook een soort, ja, boom op zijn Engels. Terwijl ik denk dat dus, dat is de meest toepasselijke plek voor een dancefestival. Boom,
1: ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
0: Een beetje alsof je een klassiek concert houdt in het plaatsje Snaar. Of dat je een trompetist laat optreden in het plaatsje Pep-Pep. Ik weet niet of Pep-Pep een echte woonplaats is, anders ga ik er nu naartoe verhuizen. Zometeen hebben wij Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien? Maar iedereen heeft een familielid, ja, waarvan je denkt, wat doet hij nou eigenlijk voor werk? En dat van Bruno Mars, zijn oom, was fulltime Elvis lookalike.
0: Ja, mooi hè?
1: Zo grappig.
0: Dat was een van de inspirators die tegen Bruno Mars zei van, joh, je moet gaan zingen. En dan heb je dus een oom die Elvis impersonator is. En die kwam daar gewoon van rond. Dan zou je denken, dat is gek, maar in de jaren 80 en 90 was het blijkbaar heel populair op feestjes.
1: Zo'n midget.
0: Ja.
1: Midget Elvis.
0: Dit is Bruno Mars. Risk it all.

0: Dankjewel Elton John en Dua Lipa voor dit eerbetoon aan mij. Cold Heart hoorde je. Dit is 3FM. Lukt het allemaal, Mai?
1: Zeker. Ik heb net even koffie gemorst.
0: Ja, wat is zo grappig.
1: Maar niet over de tafel. Dus,
0: ik merk dus langzamerhand. En dat
1: de ik ben naar jou. Ik word gewoon Mark van de Molen.
0: Er moet een verklaring voor zijn. Want mijn vriendin heeft dat dus ook. Naarmate mensen langer met mij omgaan, verliezen zij ook hun autosleutels en laten ze ook overal dingen slingeren en beginnen ze ook ineens willekeurig dingen te morsen op momenten dat je denkt, ik hoor helemaal niks te morsen nu, want ik heb mijn motoriek gewoon op orde.
1: Ja.
0: En bij mij gebeurt het nu ook langzamerhand. Zij is aan het transformeren, gelukkig niet qua uiterlijk, in een soort van Mark van de Molen versie. Want hoe vaak ik Mai tegenwoordig, waar is mijn autosleutel?
1: Mijn pasje kwijt.
0: Oh, ik heb mijn pasje weer niet bij me. En dan denk ik, ik ben zo trots.
1: Vreselijk ben jij, zeg.
0: Ja. Eens even kijken. We gaan spelen. Rara, welke slep
1: heb ik gezien? Met?
0: Deze jingle.
2: Rara, welke slep heb ik gezien?
0: En daar van de lijn hebben wij Kees Cabrio. Hallo Kees Cabrio.
3: Goedemiddag.
0: Dat moet een schuilnaam zijn, maar goed, daar zal je vast je redenen voor hebben. Kees Cabrio, hallo, je zit in Rara, welke celeb heb ik gezien? Jij hebt een celeb een keer gespot, je hebt daar een verhaal bij. Mai en ik moeten raden met de hulp van andere luisteraars wie jij gespot hebt. En als wij dat goed doen, krijg jij een 3FM concertpakket. En de luisteraar die ons als eerste op het juiste spoor weet te brengen, krijgt ook dat concertpakket. Ben je klaar voor de verhoring, Kees?
3: Zeker.
1: Wanneer was het?
3: Het was in 2012.
1: Waar was het?
3: Het was in Rotterdam.
1: Wat gebeurde er?
3: Er was een feestje met auto's en die gingen rijden. En ik was daar ook aanwezig. We hadden VIP-kaartjes van het werk.
0: Ja. En zo. Wat voor evenement was dat dan, VIP-kaarten?
3: Rotterdam City Racing.
0: Oh ja, oh, daar ben ik ook een paar keer geweest. Okay. Dat was heel vet.
1: Wat is het eigenlijk voor een evenement?
0: Dus ja, dat was nog in de tijd dat de gemeente Rotterdam daar blijkbaar wel geld voor beschikbaar had. Dan zetten ze heel de binnenstad van Rotterdam af.
1: Ja.
0: En gingen ze dus gewoon met Formule 1-auto's racen over de Erasmusbrug.
1: Door de stad.
0: Ja, oh, wow. Dat was gewoon een soort van demodag. Dat was echt fantastisch.
1: The good old days. Geweldig. 2012 dus. Ja, ga verder.
3: En toen kwam ik deze slep tegen in de paddock achter bij de VIP-ruimtes. En hij was zijn auto aan het testen en ze waren Wil Helmers met zijn auto aan het zingen. En ik heb daar foto's van gemaakt. Ik heb nog geprobeerd te roepen, maar hij riep niks terug, want hij hoorde niks.
1: Okay. Ik zou ook doen alsof ik niks hoor, hoor. Als er weer zo gek zit te roepen. Hey!
0: Maar wat heb je geroepen?
1: Hier!
0: Wat heb je geroepen dan?
3: Gewoon zijn naam en of dat ik met hem op de foto mocht.
0: Oh ja, mooi. Dat is mijn naam. Oké, eens even denken. Dus, nou, je was bij de VIP. Je was achter de schermen daar dan dus. Ja, dan zou ik zeggen, waar kennen we deze persoon van? Ik mag aannemen, het is een racer.
3: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Was hij toen populair?
3: Hij was toen redelijk populair.
1: Hij was toen redelijk populair.
3: Hij was nog niet op zijn hoogte.
1: Nog niet op zijn hoogte.
0: 2012. Oké, is het een Formule 1 coureur?
3: Was.
0: Was een Formule 1 coureur. Oké. Okay.
1: Oké,
0: dan eigenlijk wil ik nog één vraag stellen.
3: Ja.
0: Wat is zijn nationaliteit?
3: Duits.
0: Oké. Oh, dat kunnen er nog steeds wel heel veel zijn. Nou goed, mocht jij denken, ik weet het wel.
3: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Door naar de NPO-luisterapp. En dan hebben wij misschien antwoord op de vraag.
3: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Juist hem.
1: Nou, top Kees.
0: Dankjewel Kees.
1: Kees Cabrio.
0: Kees Cabrio ook nog eens een keertje. What's in the name, hè? Lekker zeg.

0: Ed Sheeran en Shivers bij 3FM. We zitten midden in het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Juist hem, en daarvoor hebben we aan de lijn Kees Cabrio. Hallo Kees Cabrio, dat is een schuilnaam. Hij zal daar vast een reden voor hebben. Is het de Belastingdienst? Is het de maffia?
1: Ja. Nee, de belasting.
0: De belasting. Ja, je bent afgekeurd en je mag niet meedoen aan radiospelletjes.
2: Kees.
1: Ja, dat klopt.
2: Ik ga je verhaal even samenvatten. Het was in 2012 in Rotterdam. Er was een feestje met auto's in de stad. En jij had... Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, dat is een horloge. Huh? Ja, er wordt ingebroken. Nee.
2: Oké, ik ga weer door met het verhaal. Wij moeten namelijk raden welke bekend iemand jij hebt gespot aan de hand van het verhaal wat je eerder hebt verteld. Het was in 2012 in Rotterdam. Er was een feestje met auto's in de stad. Jij had VIP-kaartjes van het werk. En daarom zag jij een celeb in de paddock. Jij wilde graag een foto van deze persoon. Jij hebt echt van alles geroepen, maar hij wilde je maar niet horen. Waarschijnlijk had hij er gewoon geen zin in, bedoel ik. Het is een Duitse Formule 1-coureur, opkomend toen en dus nog niet op zijn hoogtepunt.
1: Ja, klopt, helemaal.
2: Oké, wij mogen dus allebei een gokje wagen.
0: Ja.
1: Ja.
2: En ik begin als eerst.
0: Begin jij maar als eerst.
2: Want als ik denk Duitse coureur, dan kan er maar één zijn. Dat is Sebastian Vettel.
1: Nee.
2: Niet? Die kwam echt net wel binnen via de app.
0: Mag ik even... ik zat even te twijfelen, want toen zei hij... hij was er niet op zijn hoogtepunt, dus het kan Michael Schumacher sowieso niet zijn. Maar was Michael Schumacher in 2012 was hij nog gewoon aan het racen, toch? Ja. Nou, dat weet ik.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Ik denk... dat het een beetje een instinker is. Ik ga voor, om ook even te etaleren hoeveel verstand ik heb van Formule 1, dames en heren. Dus hou je vast, zet je schrap, pak je vriendin en vriend of vriendin, pak een beet. Want je gaat versteld staan, je gaat tollen. Is het Nico Hulkenberg?
1: Nee.
0: Nee, Oké, heb je dan tenminste nog een hint voor ons? Hey, maar je was onder indruk, of niet?
2: Oh.
0: Je was onder indruk.
1: Ja, dat weet ik ook.
2: Heeft hij ooit een hoogtepunt gehad eigenlijk, Hulkenberg?
0: Zeker wel. Hij heeft één keer op het podium gestaan voor een jaar.
2: Ja. Yes! Oké, heb je nog een hint voor ons, Kees?
1: Ja. Lewis Hamilton die heeft nachtmerries van Max Verstappen, maar ook van deze man.
0: Oké. Denk jij het te weten?
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Dwars door Harry heen.
0: Harry door Harry.

0: Kiesza en Hideaway. Nou, je spelt het als Kiesza, maar het is natuurlijk Kesha, toch?
1: Ja, Kesha.
0: Kesha. Ik heb het altijd als Kesha gezegd, maar dan denk ik, je hebt ook die andere Kesha. Die K-E-S.
1: TikTok.
0: Ja, dan denk ik, wat een verwarring allemaal. Lastig. Dit is 3FM, we zitten midden in het radiospel.
2: Welke celeb heb ik gezien?
1: En dat is Kees.
0: Kees Cabrio, hallo Kees.
2: Hallo.
1: Hey Kees, nog heel even kort je verhaal. Je hebt dus een bekend iemand gezien, dat was in 2012 in Rotterdam. Jij zag een celeb dus op een racefeestje in de stad. Het is een Duitse Formule 1 coureur, toen opkomend. Het is geen Sebastian Vettel of Nico Hulkenberg. En de hint die je gaf was, Lewis Hamilton heeft nachtmerries van Max Verstappen, maar ook van deze persoon.
2: Yes.
1: En toen stroomde er één naam ongelooflijk veel binnen. Ja,
0: er was toch ook één iemand die zei, jullie zoeken Adriaan Sutil. Maar dat vond ik
1: maar wie is dat?
0: Met alle respect. Ik vind
1: dan ben je wel een kenner. Als je iemand noemt waarvan
0: serieus, dan ben je echt een enorme kenner. Want Adriaan Sutil, die had ik misschien volgens mij een jaartje meegereden of zo. Maar goed, nog steeds vind ik wel echt een hele mooie deep cut, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Maar er kan er maar één zijn.
0: Ja.
1: Ik ga het zeggen. Is het Nico Rosberg?
2: Yes!
1: Ja! Wat goed! Oh my god. Maar wat een legend.
0: Mai was helemaal verliefd op Nico Rosberg vroeger.
1: Ja. Ik was eigenlijk gewoon... Huh? Weet je wat? Je had natuurlijk Jim en Jamai tijdens Idols. En toen was eigenlijk iedereen voor Jamai. Maar ik was toch ook toen stiekem voor Jim.
0: Ja.
1: Dat had ik dus ook met Lewis tegen Nico. Want iedereen was voor Lewis. En ik was dan toch voor Nico. En wat ik nog het allervetste vond van hem... Hij stopte gewoon echt...
0: Ja.
1: Toen hij dus net won, gewoon op zijn hoogtepunt.
0: Ja.
1: Tjalla's, doei!
0: Hij zei toen letterlijk van mijn gezin heeft heel veel moeten opofferen voor mijn Formule 1 schedule, zeg maar. Natuurlijk al jarenlang. En ik heb beloofd dat als ik wereldkampioen word, dan nok ik mee. Dan kom ik weer lekker thuis zitten. Inmiddels is hij overigens nog steeds... Had hij net zo goed kunnen blijven, want hij gaat nu...
1: Ja, elk weekend is hij verslag
0: aan het doen voor Sky Sport. Zit hij alsnog op die circuits. Maar hij is tegenwoordig...
1: Maar goed, het is niet meer levend bedreigend, hè? Dus het is ook natuurlijk een hele gevaarlijke sport.
0: Nee, dat
1: moeten we natuurlijk niet vergeten. Maar goed.
0: Hij is tegenwoordig wel een beetje... Ik weet niet of je hem recent hebt gezien, Mai, maar hij is wel een beetje nu... Hij zit zo ontiegelijk aan de botox en de fillers... dat hij nu een beetje op zo'n Duitse volkszanger lijkt.
1: Nee.
0: Ja, hè?
1: Oh, echt?
0: Dat je denkt, Oktoberfest en dan komt Nico Rosberg.
1: Oh, nee, maar ik vond hem 10 jaar geleden wel echt heel erg aantrekkelijk.
0: Dames en heren, hier is Nico Rosberg met het liedje Schultenbrouw.
1: Goed, Kees. Jij wint dus een 3FM concertpakket. Maar ook Luc, jij was de eerste met het juiste antwoord. Ook jij wint een 3FM concertpakket.
0: Ja, alleen beste Kees, jij hebt iets heel bijzonders. Jij krijgt namelijk een extra prijs. Namelijk voor de volgende celebspot sessie kan je incognito gaan zitten. Want jij wint namelijk een krant met 2 kijkgaten. Persoonlijk geknipt door mij en mijzelf. De vraag is alleen welke krant mag het worden?
2: De Telegraaf.
0: Ja, die is dus helaas op, want daar heb ik... ik was bij de kinderboerderij en bij de kinderboerderij hadden ze de konijnen zoveel keutels... dat ik zei, weet je wat je moet doen? Je moet er gewoon een Telegraaf onder leggen. Dan absorbeert dat lekker. Dus we hebben... Ja.
2: Dan doen we iets anders, de Volkskrant of zo.
0: Kijk, daar gaan we.
3: Heb jij ook een celeb in het wild gezien? Geweldig! Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp. Woe!

0: Nieuwe muziek van Higpi, je hoorde Nothing. Zangeres Abir vertelde tegen de collega's van 3 voor 12... over hoe ze opgroeide in een islamitisch gezin... met een alleenstaande moeder die helemaal uit Tunesië naar Nederland kwam. En zij groeide vanaf haar 2e op in Nederland... en brak toen op haar 16e jaar met het geloof... waar ze eigenlijk vanuit haar gezinsleven de hele tijd mee was opgegroeid... Ze zegt van ja, mijn moeder zei altijd over iets wat ik dan graag wilde. Zei ze ja, dat doen Arabische vrouwen niet. Waarop zij dan vervolgens zegt, ja, maar als ik dat dan misschien niet ben. En dat was een soort van bom in het huis daar. Een botsing tussen werelden en waarden die vervolgens echt heel, heel stevig verstrengeld waren bij elkaar. En toen is dat eigenlijk een soort van een beetje een breuk geweest. Is ze wel heel vroeg getrouwd ook, om toch een beetje... Ja, dat was dan toch wel weer wel met een Hollandse enorme Hollandse kaaskop. Kaaskoppiger dan hij. Bestaande niet, zegt ze zelf. Inmiddels is ze niet meer getrouwd met hem. Maar ze heeft best wel een turbulente jeugd gehad. Higpi. Zangeres Abir dus in Nothing, hoorde je zojuist.
1: Gisteren eindigde Ferrari bij de Formule 1 sprintrace als 3e en 7e. Vanavond in de herkansing voor de winst en wel 3 uur eerder dan gepland. Vanwege voorspeld onweer begint de race namelijk om 7 uur in plaats van 10 uur. En dat is goed nieuws voor alle, ja, hoe zeg je dat, vroege vogels.
0: Nou, ik vond 10 uur vond ik ook zo'n rare tijd.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat 10 uur, dat hebben ze sinds de Formule 1, ook sinds Drive to Survive, ook best wel een Amerikaanse fanbase heeft. Voorheen bijvoorbeeld Canada over 3 weken is ook om 10 uur 's avonds. Maar vroeger, een paar jaar geleden, was Canada gewoon 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Maar omdat ze nu ook... Toen keek niemand in Amerika keek Formule 1. Maar omdat ze nu weten van, oh, nu kijken ze wel... Ja. Dan proberen ze het zo laat mogelijk te doen... zodat ze die mensen ook niet...
1: Goed nieuws dus voor alle Nederlanders om 7 uur vanavond. En daarom James Hype met Ferrari.

0: voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets. Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst. Maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
3: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
4: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
3: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
1: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus.
8: Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
10: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
13: 2 maanden op tour met dit bakbeest.
14: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven. Volgen we 5 verschillende reizen.
15: Dit is echt heel gaaf.
14: Zonder crew, zonder script, alleen de reizigers zelf en hun camera. 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 7:45 bij BNN VARA op NPO 3.
16: 3FM.
17: Zometeen Taylor Swift en Kings of Leon.
18: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden.
16: 3FM.
7: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
22: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
23: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
24: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
11: Greets. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's.
26: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
27: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
28: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
30: 3FM. BNN Varen.
17: Mark en Mai. Oh, zometeen hoor je de nieuwe Cat's Eye. Die heet Pinky Up en dat is echt een stampert.
31: Ongekend, maar dit zijn Kings of Leon met You Somebody.
17: Hele goede imitatie.

0: Taylor Swift en Open Light.
1: Kidzai is een girlband waarvan je aan alles voelt dat ze heel groot worden. Misschien wel groter dan de Spice Girls.
0: Nou, dat
1: geloof ik. Ik zei het.
0: Dat gaat nooit gebeuren.
1: Nee, dat gaat echt gebeuren.
0: Als dat gebeurt, dan eet ik...
1: Nou ja, kom maar door.
0: Ja, wat zal ik eens opeten?
1: Wanneer is het gebeurd dan?
0: Hè?
1: Wanneer is het volgens jou gebeurd? Als ze groter zijn dan de Spice Girls. Wanneer is het voor jou het moment...
0: Nou, dat kunnen we natuurlijk. Kijk, de Spice Girls...
1: Ik weet al wanneer het is.
0: De Spice Girls, daar hebben we het nu nog over. En hun eerste single kwam uit in 1996. Dus eigenlijk
1: als
0: wordt dit wordt een lastige weddenschap. Want ik denk dat je pas over 30 jaar
1: als
0: kan zeggen.
1: Als Kidzai hun eigen snoep krijgt... Dan hebben ze eigenlijk de Spice Girls geëvenaard.
0: Nou,
1: weet je nog die lollies en zo die ze allemaal hadden? Van die gadgets, vond ik zo leuk.
0: Spice Girls lollies?
1: Ja man, Spice Girls had echt ook zo'n hele zo'n snoepcollectie.
0: Nou, ik heb dit allemaal niet meegekregen.
1: En t-shirts natuurlijk, en ook een film. Nou goed, ik denk echt dat het allemaal gaat gebeuren.
0: Ik had in de jaren 90 de DJ Paelstak vla. Maar niet de Spice Girls lollies.
1: Want Kidzai is dus echt serieus aan het doorbreken. Hun limited edition release voor Record Store Day ging zo hard... dat ze gewoon op nummer 12 binnenkwamen in de Amerikaanse verkoopcharts. En dat is echt niet niks. Ze verkochten zelfs meer dan namen als Selena Gomez en Charlie XCX. Dus ja, Kidzai is geen hype, maar here to stay. En als je dat nu al hoort, dat ze zo goed zijn, dan ben je er vroeg bij. Want dit is hun nieuwste, Pinky Up.

0: de Will.i.am Hall of Fame. Dit is 3FM op zondagmiddag. Zometeen hoor je de ex-megahit van Jim Gardner. Hardwired. Gardner, overigens niet... het is G-A-R-D-N-E-R. Als er één eetje te veel had geweest, dan was het natuurlijk tuinman geweest. Maar dat heet, zo heet hij natuurlijk niet. Dan is het Gardener, maar het is Gardner. Overigens, ik heb ooit een keer... je bent wel rapper Boef?
1: Ja.
0: Ik heb ooit... op zijn social media deed hij ooit een wedstrijd om een typische boeftekst op te sturen.
1: Ja.
0: En toen had ik ingestuurd... Hey yo, ik heb geen tuinman, want ik heb geen tuin, man. Maar die is er nooit doorheen gekomen, helaas. Dat is jammer, hè? Nou goed, Jim Gardner en Hardwired hoor je zo meteen. Veel bochten, maar uiteindelijk komen we weer terug bij Jim Gardner. En zo meteen het ministerie van Zwoele Zaken.
1: Ja.
0: Dat is een extra zwoele plaat op de zondag om even te unwinden. Zou je al een klein tipje van de hitsige sluier willen oplichten, Mai?
1: Oké, komt-ie. Dat is
0: oh, jeetje.
1: Dat is de tip.
0: Dat is wel een goede tip, ja.
1: Goede tip, toch dit?
0: 1,57 meter is de lengte die God haar gegeven heeft, Missy Elliott. En ondanks dat ze net als Mai nooit bij de bovenste plank in de supermarkt kan... zegt ze in haar Insta-bio... I stan for God. Wat is stan? Dat is dan toch dat je uber-fan bent?
1: Ik denk het.
0: Een stan? Of heeft ze

0: met mijn vriendin. Bij wie zal ik dan als eerste in de DM sliden? Bij Just? Bij Jackstyle? Of bij John?
1: Ik zou voor alle drie gaan.
0: Ik denk, zo.
1: Gezellig.
0: Halleluja.
1: Ja.
0: Nou.
1: Als een soort dientje in een blikje.
0: Dan kan je geen ademhalen meer, hè? Dat weet je. Als je dan is er nergens meer ruimte voor ademhalen. Dan zit alles vol. Nou goed. Zometeen, het ministerie van Zwoele Zaken. Juist.
1: Okay, dit escaleert helemaal. Oh, ja. Ook ja, zometeen is ministerie van Zwoele Zaken. Ik heb weer een heerlijke zwoele track voor je uitgekozen.
0: Ja?
1: En wat ook zo komt, is de Bauza. En die zijn dus ook bij de ochtend geweest. Mm-hmm. Het grappige is, supergoeie zomertrek. Alleen als je dan die jongens ziet, dan denk je, hè, dat lijkt wel drie gasten die op de Zuidas werken, zeg maar.
0: Dus ik hoop het is echt zo Scandinavisch.
1: Ja, Scandi House, hè?
0: Ja.
1: Scandi House.
0: Scandi House noemen ze dat genre. Dat is dan mooi, we zijn nooit uitontwikkeld in de muziek.
1: Nee.
0: Nu is er Scandi House.
1: Love it.
0: Over 3 jaar zitten we in de Scandi Banjo. Ik heb er zin in. Heel veel zin in. Die beelden van de Bauza zijn terug te vinden op de socials van 3FM. Dit is Foster the People en Pumped Up Kicks. De Bauza.

0: Oh, ze is al klaar. Oh, ik zat er zo lekker in. Love myself. Ronde. Dit is
1: goed, ik moet even serieus worden, want ik heb een hele belangrijke taak zo.
0: Nu

over waar jij dus wel dol op bent, Mark van der Molen. Dat ben ik. Ja. Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Met vandaag Mariah Carey en Touch My Body. Het nummer kwam uit in 2008, toen Mariah dacht, ik maak een nummer dat en verleidelijk is, maar ook een beetje humor heeft. Want die videoclip is toch iconisch? Met een nerd als hoofdrol die ineens een fantasie beleefde. Dat was alles behalve subtiel, maar het werkte wel. Het werd Mariah Carey's 18e nummer 1 hit in Amerika, waarmee ze gewoon Elvis Presley voorbij ging. Dus ja, een beetje speels, een beetje cheeky, maar ondertussen gewoon popgeschiedenis. En dat met een glijerd van een plaat. Dit is Touch My Body van Mariah Carey.

0: Touch my body.
1: Als jij het zegt, dan is het meteen zo.
0: Ja.
1: Zo ongemakkelijk. Touch my body.
0: Zo hoor ik dat. Dames en heren, Maria Carey, touch my body. Maar wat een zwoele track.
1: Helemaal, hè?
0: Ron die appt. Jeetje, wat erg. Deze van Mariah Carey heb ik destijds in al die jaren gemist. Heb ik onder een steen gelegen.
1: Zeker, want dit werd echt ongelooflijk veel gedraaid. Ook op TMF.
0: Op TMF?
1: Ja, volgens mij was het TMF.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, jawel.
0: Ja, ja. Ik moet het wel echt genieten op... Op YouTube heb je een... ik wil natuurlijk eigenlijk vooral onze eigen kanalen promoten natuurlijk. Hè, dat snapt u. Maar soms vloept er wel eens iets tussendoor. Op YouTube het TMF-archiefkanaal.
1: Niet.
0: Waar ze allemaal in extreem hoge kwaliteit... Ja. Van echt de... En nu ga ik een hele coole term zeggen. Van de master tapes. Zijn ze dus dingen aan het digitaliseren.
1: Oh, wauw.
0: Dus ik noem maar wat Mel C. Met I Run To You. Allemaal dat soort optredens van TMF Awards... ze worden allemaal echt in perfecte kwaliteit overgezet. Waardoor het soms lijkt alsof het zeg maar, gisteren gefilmd is.
1: Leuk,
0: surrealistisch om te zien ook inderdaad. Dus ik zou dat zeker even gaan kijken. En er zitten ook hele rare dingen tussen, zoals Gabber Piet. Met gabberprogramma's en zo, die ze met TMF hadden. Dus kijktipje. Joe Corey komt eraan met Head & Heart. Daarna Yuri Leeflang. En deze is natuurlijk voor alle Formule 1-coureurs die vanaf de actie komen. Dit is Drive Safe.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
3: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: Drake, Teddy Swims, ik zie Miley Cyrus. En zelfs de gitaren van Foo Fighters ga je trommelvliezen doen trillen. Maar eerst nog het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Er staan nog wat files op de weg. Ik ga ze even met je doornemen. Dit zijn de 3 langste. Het zijn er 4, want 2 zijn even lang. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Een kwartier. De A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein. Ook een kwartier. Dan de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Er is daar een ongeluk gebeurd waardoor je 20 minuten in de file staat. En de A76 Aken Geleen richting Aken tussen Kundenberg en de Duitse grens. Door een grenscontrole sta je daar 25 minuten in de file. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Die zaal kopen we uit.
4: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
3: Boris. Wie kent?
4: Ja, uitverkocht. Oké. Okay.
5: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best?
6: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
3: Is dat racisme?
6: Ja, ik zou mijn klachten onder school.
7: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien & Vara op NPO 3.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
14: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
15: Een beetje een soort van gekkig dat dat in onze familie is.
14: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.

absoluut dus team binnen. Nou, wat ik al zeg, laat even weten welk team jij bent, binnen of buiten. Dan stemmen we de muziek perfect af op de situatie van het hele land. Hoor je zo meteen sowieso al Rihanna en Drake. Work is voor je onderweg naar de nieuwste van Sommieu. Dark Before the Dawn.

0: de muziek nog beter aanpassen op deze zondagmiddag die je hoort op 3FM. Boudewijn heeft dat gedaan. Die staat in de schuur zijn eigen gemaakte vogelhuisje te schilderen. Is binnen. Jorik is ook vandaag team binnen. Stuurt een foto dat hij zijn broertje totaal aan het vernietigen is in FIFA. 5-1 zegt het scorebord op het moment van sturen. Keurig, Jorik. Dat is goed, dat is goed. Ik zie dat Suzanne erbij is. Die is tussen de buien even met oortjes in aan het wandelen gegaan met de hond. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Peter is erbij. Peter stuurt elke week een audiobericht. En het is ook traditie geworden dat zijn audiobericht even wordt afgespeeld op de radio. Dus bij deze Peter komt hij aan, jongen.
1: Nou, Jori, aangezien het hier nog steeds droog is, weinig wind en 20 graden, heeft Peter zich bij 10 buiten geschaard en zit lekker in de tuin. Groetjes.
0: Kijk eens, een klein puntje nog. Bij 10 buiten. Is vandaag Nederland 10 binnen of buiten? Ja, er komen nog heel veel andere dingen binnen, maar vooral binnen. Ja, het is toch ook wel een groot risico dat er nog een plensbui kan gaan vallen. Dus ik snap dat Nederland vandaag 10 binnen is. En dat is maar goed ook, want je luistert naar 3FM met de soundtrack van je zondag. Met zometeen een plaat die heerlijk binnenvalt, want je kunt hem extra hard gaan zetten. Daft Punk ga je horen naar de nieuwste van Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All. 3FM.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

En ik hoop dan ook dat dit nieuw voor je is en dat je het bovenal leuk gaat vinden. Ik heb een band gevonden online. Lime Garden is een Britse band die al best wel aardig gaan. En nu ook op 3FM steeds vaker gedraaid gaan worden. Ze maken een mix van een beetje indie-surf-achtig. Maar ook wel elektronisch klinkt het. En ze hebben een paar weken geleden een nieuw album uitgebracht. Persoonlijk vind ik het een heel erg leuk album. Zeker de moeite waard om te gaan checken. Maar goed, laat het ook vooral afhangen van wat je van deze vindt. Ik vind het een van de leukste nieuwe bands van dit moment. Ze heet Lime Garden en is nieuw op 3FM. Het heet Cross My Heart. Zo heet die plaat.

bijkomst van het regenweer. Behalve dat het ook wel eens lekker is dat het even een keertje weer regent. Ik weet niet of je is opgevallen, maar de bladeren zijn echt groener dan groen. En toen dacht ik, hoe kan het nou? Nou, het is heel gek. We hebben al het Sahara-zand natuurlijk gehad. Dat is nu afgespoeld en de blaadjes zijn weer prachtig groen. Staan vol in de bloei. Oftewel, prima dat het even regent. Het is 3FM naar luistert waar Reinoud vraagt of hij de nieuwste van Olivia Rodrigo gaat horen. Zeker, binnen nu en een klein half uurtje. Eerst een andere Olivia. Olivia Dean met Sam Fender.

0: 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Is dat jouw dochter?

0: Gozer die zo hard rent.
1: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
0: Die andere stuiterbal daar.
1: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen
3: Egbert strikt. Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Hey, we moeten praten, want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid, met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei, of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
12: 3FM. Hallo daar, zometeen muziek van Blackpink, Alex Warren, Olivia Rodrigo en de nummer 1 van de verlanglijst na het nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: gefeliciteerd aan de vampierslak. En dan nog de verkeersinformatie. Dit zijn de langste files van het moment. Daarvoor beginnen we op de A12 Arnhem, Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens. Is aan een controle, 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Nieuwegein. Wegwerkzaamheden, ook 10 minuten. En dan nog een langere file op de A76, dat is het. Geleen-Aken tussen Kunnenberg en de Duitse grens is aan een grote controle. 40 minuten omrijden, dus rij voorzichtig. 3FM.
14: Ster. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
17: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
18: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
19: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
20: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's.
21: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: 3FM.
29: Jury Leeflang.
12: Zometeen ga je de nieuwe nummer 1 horen van de verlanglijst. Gisteren verkozen tot allerbeste plaatsen van dit moment. Eerst nog muziek van Olivia Rodrigo ga je horen naar Calvin Harris. Dit is Feel So Close.

0: luistert, waar je op zaterdagmiddag altijd de meest democratische hitlijst van heel Nederland hoort. Dat is de verlanglijst, wat ik al zeg, de meest democratische hitlijst van Nederland. Dat kan ik makkelijk claimen, want jij bepaalt welke platen in die toplijst thuis horen. En dat is precies wat ik aan je wil gaan vragen te doen. Ga stemmen. Ga stemmen op je favoriete muziek. Want zo zorg je ervoor dat 3FM op zaterdagmiddag nog net iets meer klinkt zoals jij zou willen dat hij klinkt. Dat kun je doen op 3FM.nl. Klik even op verlanglijst. Als je daarheen gaat, dan kun je aanklikken wat volgens jou de beste platen van dit moment zijn. En dan hoef jij nog maar op verzenden te duwen. Voor de rest wordt dat allemaal geregeld voor je. Al die stemmen van al die muziekliefhebbers die aan het luisteren zijn, die worden bij elkaar opgeteld. En daar komt dan een toplijst uit met op nummer 1 natuurlijk de plaats met de allermeeste stemmen. Ga stemmen, dat doe je niet voor niets. Je maakt namelijk kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze unit. Hoppatee. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus even te gaan stemmen. 3FM.nl op de verlanglijst. Iemand die jou voor is gegaan is Nikita. Dit is namelijk het stemlijstje van Nikita.
1: Hoi, Nikita hier.

vind centraal bij de verlanglijst op 3FM. Ga stemmen op 3fm.nl/verlanglijst op jouw favoriete muziek. En zorg ervoor dat die favoriete muziek dan in de lijst komt met zoveel mogelijk stemmen. Sowieso opvallend, gisteren was er weer een nieuwe nummer 1. Hij is teruggekomen op nummer 1. Sowieso wat meer opvallende dingen nog. Justin Bieber staat er met een oude plaat met Nicki Minaj weer in. Dat heeft allemaal te maken natuurlijk met Coachella, waar hij heeft opgetreden. Dus zo kan het ook gaan. Gewoon oude muziek die zo goed is dat het gewoon weer terugkomt, omdat het populair is geworden dankzij de stem van jou. 3fm.nl/verlanglijst. Dat is de plek waar je moet wezen. Ga stemmen. Hoor je nu de nummer 1. Gisteren weer teruggekomen op nummer 1 na 1 week absentie. Het is Alex Warren en Fever Dream op 3FM.

festivalbandje gaat weggegeven worden. Deze maand nog. Toen kan je nog aanmelden. En dat wil ik je ook vragen te gaan doen. Meld je aan op 3fm.nl voor het 3FM Gouden Festivalbandje. En maak kans op die felbegeerde prijs. En wie weet sta jij komende zomer dan op de kosten van de zaak. Heerlijk te flaneren op alle grote festivals.

0: hoorde. De verloren MP3-speler.
1: Daarvoor ook Ray en Where Is My Husband. Je luistert naar 3FM, waar we elke week een plaat toevoegen aan de verloren MP3-speler. Het is een heel simpel concept. Het is een playlist waar elke week dus een plaat aan wordt toegevoegd. En dat moet er eentje zijn die vroeger op je mp3-speler stond. Dus graaf even in je geheugen. Ga even terug naar de 90's, maar vooral de zero's. Wat waren toen de hits die je veel luisterde? En het leukste zou zijn als je dan ook de moeite wil nemen dat even door te sturen via de NPO Luister-app. Dat hoeft trouwens niet een hele lijst te zijn. Doe gewoon één van je favorieten. Eentje die nu gelijk bij je opkomt waarvan je denkt, oh leuk, die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Draai dat eens een keertje op de radio. Kom maar door via de NPO Luister-app. Het kader is simpel. Het moet op je mp3-speler hebben gestaan. Denk dus een beetje aan de, nou ja, zero's, 90's. Misschien dat jij nog wat oudere platen op je mp3-speler had staan. Ik had geloof ik ergens nog een verdwaalde Procol Harum erop staan. Grote kans dat je zegt, Procol Harum, wat is dat? Ja, dat is iets wat mijn vader luistert van bijna 70. Het is heel erg oud, maar wel gewoon hele goede muziek. 3FM is de plek waar jij die plaat kan gaan droppen. In de NPO Luister-app wel te verstaan. Kom maar door via die Luister-app. Ik ben benieuwd wat er op je mp3-speler stond. Ik wil het graag voor je draaien. Moet ik wel weten wat dat is. En dan wordt die plaat ook nog eens onsterfelijk gemaakt, hè? Op die playlist. De verloren mp3-speler playlist. Die je kan terugvinden op 3fm.nl/mp3. Goed, genoeg. Ik ben benieuwd. Kom maar door.

fashion like Naomi Campbell. It's me.

0: de Jozen op weg naar goud.
1: Geweldig!
0: Wauw! Dit is echt sensationeel!
1: Glitter! Glamour! Goud!

nog even door te sturen welke plaat vroeger op je mp3-speler stond. Dan kan die worden gedraaid en wordt die toegevoegd aan de verloren mp3-speler playlist. Roberto heeft dat gedaan. Die wil graag een plaat van Muse horen. Die zegt Nights of Cydonia. Deze stond op de mp3-speler. En dit was de plaat die ik precies 3 keer kon luisteren. Van huis naar school toe op de fiets. Ik kan me zo voorstellen, als je aan het fietsen bent, ga je toch wel een beetje een cowboy voelen met deze plaat. Het is 6 minuten schoon aan de haak. Nights of Cydonia van Muse wordt ook toegevoegd aan de verloren mp3-speler. Even genieten dit.

0: Goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Even overlaat.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De wereldorde verandert in razend tempo.
10: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
11: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.

0: avond, maar eerst nog het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Even lekker Donald Dukken.
8: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar

0: of doneer. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: 3FM. Jury Leeflang.
3: De lekkerste avond van de week is begonnen. En als jij een stemming doorstuurt in 1 of een paar woorden, dan zorg ik ervoor dat die muziek alleen nog maar beter wordt. Heerlijk.

Allo Hondans. Jullie begraven mijn geheugen. En ik ga het gelijk gewoon even opzoeken, want zo weet ik dan ook weer. Hallo trouwens, dit is 3FM bij de luister. Jury hier, hoi. Het is de lekkerste avond van de week. En je luistert dus naar 3FM. Waar je kunt doorsturen in welke stemming je bent. En als je dat doet, dan zorg ik ervoor dat die muziekmix nog veel beter gaat worden. 16 jaar geleden, daar was ik trouwens. Allo Hondans, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik Koningsdag vierde. Toen nog Koninginnedag trouwens. Op Museumplein in Amsterdam, dat ik die plaat voor het eerst hoorde van Stromae. Dat ik dacht van, holy shit, wat gebeurt hier? Wie is dit? Wat gebeurt hier? Nou ja, goed, het werd natuurlijk de zomerhit van 2010. En nu, ook als ik hem weer hoor, ik zie ook dat Erik erbij is. Die zegt, potriese, geweldige track van Stromae. Ja, het blijft gewoon een waanzinnig goede tune. Zo'n simpele melodie en zo goed. Je kunt doorsturen via de NPO Luister-app in welke stemming je bent. Wat ik al zei, dat heeft Michael bijvoorbeeld gedaan. Zijn stemming is verslagen. Was een lekker rondje aan het wielrennen. En kreeg in de laatste minuten nog even een wolkbreuk over zich heen. Ach, kijk, is Michael. Ach, joh. Ja, dat is ook de wielersport, hè. Dan ben je buiten. Oud en bouwt en waarschijnlijk nog ver van huis ook. Succes met het afdrogen, zou ik zeggen. Ik zie ook dat Rachelle erbij is. Haar moed is excited. Ze ziet na een week vakantie haar vriend weer. En de rest van het bericht ga ik niet oplezen. Nee. Dit is gewoon een kindvriend programma, Rachelle. Dat vind ik een beetje vies wat je allemaal stuurt. Maar goed, je kan het zelf wel invullen natuurlijk als je het hoort. Ik ga heel veel muziek voor draaien en ook heel veel goede muziek. En zo af en toe ook nog even een hit tussendoor, zoals deze. Ja, dit is gewoon een ontzettend hit van Bebe Rexha en Fakeless. New Religion.

Fontaine's DC en Favorite op 3FM. Je valt met je neus in de boter als je 3FM aan hebt staan. We zitten in een zogeheten mood mix. Als je even door hebt gestuurd in welke stemming je bent, zorg ik ervoor dat er een plaat aan wordt gekoppeld. Ook die bij Marieke. Die stuurt dat ze vandaag vooral opgelucht is. Nu het vandaag wat afgekoeld is en er wat regen is gevallen, hoeft ze niet eindeloos zichzelf dat moestuintje te voorzien van water. Ja, dat begon toch alweer een reële dreiging te worden. Ik las alweer wat berichten hier en daar dat de waterschappen zich druk gingen maken over water. Ik heb een plaat die goed aanpast op dingen die gekoeld kunnen worden. Namelijk Mike Posner. Dit is Cooler Than Me bij 3.

Dit is nieuwe muziek op 3FM van Somber. Je hoort de Potential ervoor. Zara Larsson. Dat is een bekendere plaat, Midnight Sun. Op zondagavond hoor je op 3FM ook muziek die je nergens anders op de radio hoort. Met zometeen een danceplaat die nou toch wel goed aansluit op deze luie, beetje druilerige zondag van vandaag. En om vast in de stemming te komen hoor je nu alvast Robin S. En daarna, voor de liefhebber, goede plaats van Wonderhorse. The Rope hoor je naar Show Me Love van Robin S op 3FM.

zegeltune van Wonderhorse en The Rope hoorde je op 3FM. Het is zondagavond. De wereld lijkt op dit moment een beetje stil te staan naar mijn gevoel. Kan ook door de veer komen. Alsof iedereen zich voorbereidt op de week die gaat komen. Of juist nog even vasthoudt aan het weekend dat bijna was. Op dit moment zakt de zon ook een beetje, nou toch als een gouden munt achter de horizon weg. En in de NPO Luister-app heb ik heel veel berichten gelezen van mensen die toch wel een beetje brak zijn, die moe zijn. Nou, ook dat is niet uniek voor een zondagavond. En ik zie het bij 3FM toch ook wel als mijn taak om ook muziek te draaien dat je nergens anders gaat horen. En ik denk dat dit een goed moment daarvoor is. Ik heb een plaat gevonden, die is al een aantal jaar oud. Ik hoorde hem laatst weer en toen dacht ik, potverdrie zeg. Ja, ik zit al achter die knop, ik kan het gewoon een keertje draaien, waarom ook niet? Ik hoop dat die aansluit op het gevoel wat ik net omschrijf voor je. Ik vind het een geestverruimende plaat. Zonder ook maar iets van middelen te hoeven gebruiken. Als je gewoon instapt vooraan de trein, dus gewoon vanaf het moment dat die wordt ingestart, en je doet je ogen even dicht, dan is het echt even een reis waar je op gaat. Het is 3FM op zondagavond met Tritonal en Jerome Ismay. En die plaat die heet Adelphi 88.

Er is maar één ding mis met deze plaat, en dat is dat hij maar 4 minuten duurt. Je hoorde Tritonen met Jerome Ismay en Adelphi 88. Ik weet niet hoe ik deze overgang moet gaan maken, want we gaan opeens weer naar hele blije muziek. Dus bereid je even voor. Bruno Mars, I Just Might.

0: En I love it, I love it, I love it op 3FM. Zometeen na 7 uur, Vera on track. De muziek gaat alleen nog maar beter worden. Veel verdieping en heel veel platen die je weinig hoort op de radio. Kortom, hou je van muziek? Dan wil je zometeen luisteren naar Vera. Hoor je naar One Republic, Floors in the Machine, maar eerst Dave en Tams, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: 2 maanden op tour met dit bakbeest.
2: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven. Volgen we 5 verschillende reizen.
3: Dit is echt heel gaaf.
2: Zonder crew, zonder script, alleen de reizigers zelf en hun camera. 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij BN Vara op NPO 3.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: betalen.
1: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: 3FM. Het is zondagavond, dat betekent zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
5: Ster. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
0: Domino's.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 3FM NTR. Vera Simons.
3: Ja, hoi met mij. Dit is Vera on Track. Op je zondagavond en ik zou willen zeggen, geniet nog even van dat weekendgevoel. Bijvoorbeeld met deze plaat, Young Marco, What You Say.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, nieuw op 3FM.
2: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Ja, sowieso een hartelijke zondagavond. Het is bijna kwart over zeven. Fijn dat je erbij bent. Misschien op dit moment lekker relaxed. Omdat je het stiekem toch de hele week al een beetje gesloopt bent. Omdat je toch iets te bont hebt gemaakt op Koningsdag. Dat de nasleep toch wat heftiger is dan je vooraf dacht. Of rij je bijvoorbeeld nu naar huis na een weekendje weg. Ik moet zeggen, vandaag was wel echt een goede dag om lekker door diepe regenplassen te rijden met de auto. Natuurlijk niet als er voetgangers of fietsers in de buurt zijn. Dat zou ik nooit doen. Ik ga je in ieder geval lekker ophypen. Het is niet het einde van je weekend. Er is genoeg om naar uit te kijken. Komende festivals, live muziek. En dan heb ik het natuurlijk ook over live shows. Bijvoorbeeld morgen, Tame Impala staat in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ga ik zo meteen een request voor je aandragen. Maar als je de NPO Luister-app hebt, dan kun je alvast stemmen in die poll. Wat ik straks ga draaien van Tame Impala. En zaterdag

natuurlijk de zoetgevoiceerde stem van Olivia Dean. De laatste keer dat deze Londense zangeres een concert gaf in Nederland was in Paradiso in Amsterdam 2 jaar geleden. Sindsdien is ze echt uitgegroeid tot een megaster. Die dus aanstaande zaterdag 9 mei in een uitverkochte Ziggo Dome speelt met The Art of Loving Tour. Vorige week trapte ze deze tour af in de UK. Deze week speelde ze al 4 shows in de iconische O2 Arena in Londen. Even checken hoe het

Toch knap dat zelfs als het gefilmd is, geregistreerd is met een aardappel of zo'n soort e-reader. Het geluid is niet best, maar je hoort gewoon die live band. Die blazers en die fantastische stem van Olivia Dean. Zaterdag is ze dus in Nederland. En je hoort er nu op 3FM. So easy to fall in love.

Adolescent, Adolescent. Arctic Monkeys op 3FM. De plek om nieuwe muziek te ontdekken. En met name de beste nieuwe artiesten uit Nederland. Die mag je niet over het hoofd zien. Maak kennis met Ida. Dit is haar fantastische nieuwe track. En die heet Vlammen. 3FM.

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

En daarvoor nieuwe muziek van Ida. Onthoud die naam. Welke track? Oké, morgenavond staat Tame Impala in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben best wel jaloers als jij misschien een van de gelukkigen bent die een kaartje heeft. De laatste keer dat hij in Nederland stond in de AFAS Live, kleinere zaal, was ik erbij. En dat was echt al fantastisch. Maar er is nu een nieuw album, Deadbeat. Heb je natuurlijk al veel van gehoord hier op 3FM. En ter ere van die nieuwe plaat is hij op tour en gaat hij een 360 show spelen. In het midden van de zaal, full band en het publiek staat er omheen. Nou, misschien jij wel morgenavond. En ik dacht toch even de inner snob in mij, de inner speaker in mij, die wil zeggen 2010, het debuutalbum van Tame Impala. Dat heeft zo ontzettend veel, in positieve zin, indruk op me gemaakt. Alleen al daarom, voor één liedje misschien, als hij dat zou spelen, zou ik er morgenavond bij willen zijn. Maar dat doet niets af aan natuurlijk de fantastische plaat die hij nu heeft gemaakt. Maar als we het hebben over het debuutalbum van Tame Impala, Inner Speaker, dan is mijn simpele vraag aan jou: welke van deze tracks, welk liedje wil jij zometeen horen op 3FM?

voor Why Won't You Make Up Your Mind? Omdat je zegt, ja, ik kan mijn mind dus wel opmaken. Ik wil deze horen. En ook gewoon dat links-rechts over je speakers van dit psychedelische album. Zo ontzettend goed. Stem

0: zeg je, ik wil iets meer tempo, ik wil iets meer dikke gitaren. Breng mij die Solitude is Bliss. Stem daar dan op via de NPO Luister-app. Ga naar 3FM, klik op bericht. En daar opent zich een poll. Waar je kunt kiezen voor Why Won't You Make Up Your Mind? Of Solitude is Bliss van Tame Impala. Hoor je zo meteen?
1: The Boys.
0: Eerst muziek van de Chemical Brothers.
1: DJs.
0: Hey boy, hey girl.
1: Here we go.

was bij Sebastiaan bij Vooraan hier op 3FM in de livebox. Hoog bezoek uit België. Bazaar had even uitgebreid de tijd genomen om de zaterdagavond hier in Hilversum te spenderen. Ze waren als co-host uitgebreid aan het woord bij Sebastiaan. En natuurlijk is er live gespeeld. En daarvan hoor je nu, zoals gisteravond in de 3FM livebox Bazaar, met Nacht in Amsterdam.

17 Going Under. En je hoorde ook live muziek zoals gisteravond klonk bij Sebastian bij Vooraan hier op 3FM. Bazaar, nacht in Amsterdam. De poll in de NPO Luister-app is inmiddels gesloten. Het is kort voor 8. Morgenavond, dan is het zover. Er staat Tame Impala in de Ziggo Dome in Amsterdam. En van zijn debuutalbum uit 2010 was de keuze: Why Won't You Make Up Your Mind of Solitude is Bliss? Welke gaat er gedraaid worden? De poll is gesloten en met een krappe meerderheid, want het was heel close. 53% voor de stemmen is gegaan naar Solitude is Bliss. En zet je speakers harder, want dat links-rechts, de mix is zo sick. 3FM.

fantastische soundtrack. Met onder andere deze samenwerking van Lady Gaga samen met Doechii. Hoor je dit bij Vera on Track op 3FM. Daarvoor gewoon classic Tame Impala uit 2010 van zijn allereerste album Solitude is Biz. Want morgenavond in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Alvast veel plezier als je erbij bent. Hier natuurlijk gewoon altijd de beste muziek. Zoals Turnstile, Bend Not My Heart. Dit is Seeing Stars.

Als je echt deze sterren wil zien, zorg dan dat je ze niet mist op Lowlands. Want het is zo'n goede live band. Deze zomer in Biddinghuizen. Turnstile hoorde je op 3FM met Seeing Stars.

0: groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
10: Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Een hele goede avond, zometeen een prachtige live sessie van James Blake hier bij Vera on Track. Eerste nieuws van 8 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Ster. Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd.
15: En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
10: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan Vitipro als aanvulling op je voeding. Vitipro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Het is code rood bij Dirk!
20: Wat zeg je?
19: Het is code rood bij Dirk!
20: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
19: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
21: Even lekker Donald Dukken.
22: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
20: Ook in de actie bij Dirk. Melk Uniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
23: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Audi. Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
1: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Geef jezelf ruimte om te

De 10 shows van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Je hoorde American Girls op 3FM. Ook nog Lord. En die staat deze zomer in augustus op Lowlands. Vera on Track. Dit is Vera on Track, waar ik je sowieso lekker wil maken voor de festivals. Je de beste nieuwe muziek wil horen. En de volgende track is een combinatie van beide. Want ik had het over Lowlands. Dat is natuurlijk de zomer. Dat is pas in augustus. Maar je hoeft helemaal niet zo lang te wachten. Want over 2 weken kun je je favoriete nieuwe bands gaan ontdekken op London Calling Festival in Paradiso in Amsterdam. Dat is het hele weekend heel veel nieuwe artiesten die je misschien volgende zomer of over een paar jaar op de grotere podia ziet staan. Maar die je daar nog gewoon in een relatief kleine setting kunt zien. Nou, vroeger was dat jaren geleden al een Florence and the Machine die er stond. Een paar jaar terug, volgens mij Fontaine's DC, The Last Dinner Party, dat soort acts. Hun eerste shows die worden vaak gespeeld op dat showcase festival London Calling. Te gek om daar een soort van in de voorhoede, aan de voorhoede te zitten. En dat zijn we dus over 2 weken op de zaterdagavond met Vera on Track. Dan zijn we in de poptempel te vinden. En één van mijn favoriete acts van dit moment, All the Way from the USA, die speelt daar dan. En ik zou zeggen, maak even kennis met ze, want het is fantastisch. Het is perfect, het is zo goed gemaakt. Poppy, het is theatraal. De naam is Hot and Freddy.

Trying Times heet deze plaat, kwam in maart uit. En ik zou eigenlijk nu al willen zeggen dat het een van de allermooiste albums van 2026 is. En dat zeg ik ook omdat hij bij mij echt op repeat staat. James Blake gaat natuurlijk al jaren mee als fantastisch producer, zanger, artiest, multi-instrumentalist. En soms kan je dan denken van, oké, ik heb al die albums geluisterd. Hij komt met weer wat nieuws. Gaat het me nog steeds kippenvel bezorgen? Ik durf te zeggen dat het antwoord ja is. Want er is niemand die zulke complexe elektronische producties zo intiem en emotioneel kan laten klinken als hij. En dat is op een brakspeakertje of je koptelefoon, op je favoriete streaming service of hier op de radio al mooi. Maar stel je voor dat je erbij bent. Met tientallen andere mensen, ergens in België, tijdens de intieme sessie, de showcase voor Studio Brussel. James Blake, full band, dat nieuwe album, zijn stemgeluid live. En je staat er met je neus bovenop. Dan is het album nog zoveel mooier. Ik durf het met zekerheid te zeggen. Want het komende kwartier ga ik je laten horen hoe dat klonk bij de collega's van Studio Brussel. Toen hij daar in maart een prachtige sessie speelde. 4 tracks van dat nieuwe album ga je nu horen op 3FM. Dus ik zou zeggen, adem even rustig in. Zet de radio wat harder. Als je in de auto zit, zeker niet de ogen dicht doen, maar anders zorg dat je optimaal kunt genieten van James Blake

0: Thank you so much.
1: Vera. On track. 3FM.

Een van de allermooiste stemmen is die van James Blake. Je hoort hem live. Zoals hij dat een paar weken geleden speelde bij de collega's van Studio Brussel. Van het nieuwe album hoorde je I Had a Dream, She Took My Hand, Make Something Up, Trying Times. En dit was dus Feel It Again. Op 5 en 6 oktober staat James Blake in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ik zie je met al dan niet gebroken hart heel graag daar. Nieuwe muziek dan nu van Higby, This Is Nothing. Hey.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

20 als Chapel Roan, zangeres die al jarenlang keihard aan het werk is, dit liedje released. Pink Pony Club. En anno 2026 eigenlijk gewoon niet meer weg te denken van de meer gezellige dansvloeren, laat ik het zo zeggen. Ook nog muziek van Higpy, die check je deze zomer op Best Kept Secrets. Douwpop Festival staan ze. Wilde Weide en nog heel veel clubshows. Dit is Vera on Track, zometeen de Bausa. Magnetic komt eraan. Eerst Goldband met De Wereld.

9 zondagavond. Fijn dat je luistert naar Vera on Track. De zonsondergang die wordt langzaam maar zeker ingezet. En ik ben heel erg benieuwd als het een beetje onbewolkt is. Als er enigszins uitzicht is bij jou op dit moment. Hoe dat dan eruit ziet. Stuur een foto naar me toe via de NPO Luister-app. Wow.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Even overlaten.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers. Praxis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: 3FM. De beste soundtrack voor je zonsondergang. Zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jeanne. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd. Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hakjes.

0: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

deze zomer al op heel wat festivals zien. Weliswaar niet in de heli, maar met IJsland staat hij op Down the Rabbit Hole, Lowlands, Into the Great Wide Open. En solo check je hem op Wilde Weide, Best Kept Secret en Pukkelpop. Dat zijn heel veel festivals. Misschien hoor je allemaal festivalnamen en denk je, oh, die zomer komt steeds dichterbij. Die line-ups zijn zo ontzettend goed. Misschien begint het je een beetje te kriebelen. Misschien kan het je niet gek genoeg. Ik zou zeggen, speel mee voor het 3FM Gouden Festivalmandje.

festivals. Dat zijn 26 dagen, meer dan 1000 acts. Wil jij deze zomer naar Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en Siget? Dat kan, want bij 3FM maak je dus kans op het gouden festivalarmbandje. Dat wil je zeggen armbandje, het festivalbandje. En het goede nieuws is, je krijgt ook nog wat zakgeld mee. Dus als je die wil winnen, als je deze zomer de festivals onveilig wil maken, al die live muziek tot je wil nemen, weet je, de camping, slapen, dat is allemaal bijzaak. Dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om de ervaring dat de hele zomer je binnenkomt, een weekend lang in een andere wereld, waar andere regels gelden, waar je bent met je vrienden. Je bent ze soms kwijt, soms ben je samen. Maar uiteindelijk is het een onuitwisbare herinnering. En is vooral de dag erna, de maandag vaak, of de zondagavond misschien al, echt zo'n belachelijk zwart gat.

3FM.nl voor dat gouden festivalbandje. Zometeen hoor je Falls Mountain at My Gates. Eerst Feel Good. Het is zo'n goed liedje. Nieuwe muziek van Suki Waterhouse.

Top 3FM Mountain at My Gates. Oké, ik ga eerlijk met je zijn. Er is maar één track die dit weekend de popwereld domineert. 100% is het liedje. En 50% van de track is afkomstig van deze baanbrekende poplegende.

Icoon brengt op 3 juli haar nieuwe album Confessions 2 uit. Wat natuurlijk al groot nieuws op zich is, omdat het fucking Madonna is. Maar deze week schudden ze de popwereld flink door elkaar met de collab die op dat nieuwe album te horen is. Niemand minder dan deze superster, de andere 50%, is te horen op die nieuwe track.

tot voor een gloednieuw liedje. Of ja, gloednieuw, als je een beetje hebt opgelet, als je niet hebt zitten slapen tijdens die livestreams, of als je gewoon in Amerika was, die kans is dan misschien 0.1. Vorige maand speelden ze hem al samen op Coachella tijdens die headlineshow van Sabrina Carpenter, toen Madonna als surprise guest verscheen.

Madonna en Sabrina Carpenter. Twee generaties aan popdiva's. Samen op Coachella vorige maand. Maar het goede nieuws is dat die gloednieuwe track die ze samen al lieten horen, een beetje primeurde, afgelopen vrijdag eindelijk is gereleased. Je kan er niet omheen, je wil er niet omheen, je moet er niet omheen. Je moet het deze week extra veel horen op 3FM. 3FM. Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Pinkpop, The Haunted Youth, Teen Rebel op 3FM. En daarvoor de fantastische 3FM-meegheid van deze week van niemand minder dan Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: 3FM. Slow Sunday.
0: Het is zo 9:30. Zondagavond. Misschien vandaag wat buien overleeft. Ten nauwe nood. Of zeiknat geregend. Staartje van je weekend. Er zal reden kunnen zijn om een beetje sikkeneurig te worden, bij de pakken neer te willen zitten. Maar ik zou willen zeggen, laat het even de muziek meditatief zijn op de meest positieve en totaal niet saaie zin van het woord. Ik heb 3 wonderschone liedjes voor je die ik toevoeg aan de playlist op 3fm.nl/slowsunday. Het is altijd een mix van oud, nieuw, bekend, onbekend. En de eerste die ik aan je wil laten horen is van een prachtig album dat eergisteren is verschenen van niemand minder dan Kacey Musgraves. En als je nog niet bekend bent met haar werk, ik zou zeggen, op een ander moment, misschien later deze week, check even dat album, zet het even op. Het is perfect om lekker in galop naar te luisteren. Als ik dit aan heb staan, dan ben ik toch een beetje mijn inner cowgirl aan het channelen. De liedjes zijn heerlijk country, maar haar songwriting, de teksten, de zelfspot is echt waanzinnig. Oké, die ga je nu horen. Ook nog nieuwe muziek, het soloproject van één van de mensen van Alt-J. Komt er ook aan. Eerst Middle of Nowhere dus, van Kacey.

Okay, Jerome. 87, Track and Field. Ook Gangbin op deze zomerse, ook een beetje regenachtige zondagavond. Mariette Ambien, Vera on Track is dit met ook nog daarvoor Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. De titeltrack van het fantastische album dat ze afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. En dit is natuurlijk Lola Young.

En als er een award was voor langste titel voor je debuutalbum, dan maakt Joshua echt wel kans. I know you're hurting, everyone is hurting, everyone is trying, you have got to try. Met dus onder andere deze dansbare It Always Was erop. Veran track met zometeen Wolf Alice, Don't Delete the Kisses. Eerst Dominic Fike.

deze track is voor mij echt gewoon niet kapot te krijgen. Oh, Don't Delete the Kisses van Wolf Alice. Heel veel zin in Best Kept Secret volgende maand. Daar check je ze live. En deze artiest die je nu laat horen, die staat dan weer live op Douwpop. Die twee festivals en nog 6 andere festivals. Jawel, snelle rekensom. 8 in totaal. Daar kun je naartoe met het gouden festivalbandje van 3FM. Als je dat wil winnen, check dan nu op 3FM.nl. Def dus op Douwpop deze zomer voor mijn toppers.

0: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
1: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat doe je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je daar zin in?
10: Ja.
9: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: 3FM.
16: Als je niet Second Love gaat gebruiken om een ander radiostation te vinden, hè? Ho maar, dan hou ik je echt ook persoonlijk tegen. Welkom op de late zondagavond van 3FM met zometeen nieuwe muziek van Bibi Rexha en Nia Archives. Eerst het allerlaatste nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een

0: interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer in Nederland. En die staat op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld Giessendam. Een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is daar dicht. 3FM.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: Sebastian Hochhuizen.
1: Om jouw week even goed af te sluiten, nog extra veel nieuwe muziek hierbij vooraan. Met zometeen de nieuwste van Billy Rexha samen met Faithless. Eerst Dua Lipa, de

oud is bij 3FM met Sofa King. Mocht je nou midden in een break-up zitten of gewoon een heel erg gebroken gevoel hebben na het afscheid van het mooie weer van de afgelopen dagen, heb ik zometeen de ideale track voor je. 3FM, waar je vooral van wat van kan leren. Een positieve noot, geen zorgen. Eerst nieuwe muziek van Bebe Rexha. De 2002. Ja, laat maar zitten. Nou ja, wat ik wilde zeggen, de 2026-versie van Insomnia.

0: Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je je gewoon helemaal down voelt. Helemaal kut. En dat iemand gewoon tegen je zegt... Ja joh, gewoon even vrolijk doen. Of turn that frown upside down. Het is verschrikkelijk om op dat moment te horen. Maar er zit wel echt een kern van waarheid in.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Geldt ook voor Nia Archives. Die dook de studio in om te werken aan een nieuw album. En eigenlijk in die periode plotseling... Poef, een break-up. Ze werd gedumpt. En dat ging eigenlijk zo snel dat zij in het album wat ze aan het schrijven was en in de muziek waar ze mee bezig was, opeens een manier zag om niet eens tijd te hebben voor dat verdriet, maar onmiddellijk juist te werken aan een break-up song die gewoon laat horen dat je niet altijd hoeft te blijven hangen in dat verdriet. En dat je juist door kan gaan. Het was de bedoeling dat dit nummer voelt als een soort overwinning op dat gebied. Doorgaan met het leven, snel door naar andere en nieuwe liefdes. Of het nou in de romantiek is of niet. Het is ook echt een goed voorproefje van het nieuwe album. Emotional Junglist komt deze zomer uit, eind juli. Helemaal het thema van liefde, maar wel met een nieuwe sound van Nia Archives die je nu al hoort op deze nieuwe track. Boys in Blue, de nieuwste van Nia Archives, hoor je natuurlijk bij

Even je voorstellen. Je loopt over straat. En er komt zo'n Volkswagen Polo langs rijden. Niet in het zilver of zo, nee, donkergrijs of zwart. Van die hele felle witte lampen. En net iets te dikke uitvoering van zo'n doodgewone bak eigenlijk. Er zitten allemaal van die gastjes in met van die Stone Island jasjes. Kleine wietgeur die er misschien wel vanaf komt. Klokjes om de polsen. Maar toch klopt er iets niet. Want je wordt er misschien een beetje bang van, hè, van het stereotype. Maar opeens wordt die lichte angst gelijk overwonnen door verbazing. Omdat uit de speakers van die ordinaire polo opeens Sugar Daddy van Roxy Dekker klinkt. En iedereen in de auto zingt ook mee. Nou, dikke kans dat als je dit wel eens hebt gezien, dat het Kevin was, samen met al zijn maten. Want de muziek van Roxy Dekker is zijn ultieme guilty pleasure. Nou, je weet het, je hebt wel eens een lekker avondje met je vrienden in de auto, of een beetje aan het hangen. En dan krijg je wel eens de aux en dan ga je toch voor je guilty pleasures. Dus geit dat dit wel eens een keer is gebeurd bij Kevin. En toen hij uiteindelijk voor de zoveelste keer Sugar Daddy een huisfeestje meezong, dacht hij, misschien moet ik maar een keer gaan samenwerken met Roxy. Is financieel misschien ook geen heel dom idee, want een samenwerking met Roxy is ook wel garantie voor een nummer 1. Afgelopen vrijdag kwam de plaat waar ik het over heb uit. Nieuwe muziek van Kevin samen met Roxy Dekker. Onmiddellijk binnengekomen op nummer 1 in alle streamingslijsten. Hij laat gelijk een andere kant van zichzelf zien. Roxy laat even een andere kant van zichzelf zien. En het is een hele fijne samenwerking die voor mij nog wel een beetje moet wennen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat gaat lukken, hoor. Kevin en Roxy Dekker hoor je op 3FM. En jij hebt mij.

Sienna Spyro op 3FM en The Visitor heeft afgelopen vrijdag een nieuw liedje uitgebracht die op de soundtrack staat van The Devil Wears Prada 2. En nou ja, je kent Sienna Spyro nu dus van The Visitor. Dion This Hill heb je misschien ook wel gehoord. Enorme Adele-achtige tranentrekkers van liedjes. Maar die nieuwste track van haar, dat is het Polar Opposite. Ik krijg er geen zin in het leven ervan.

0: ongetwijfeld nog vaker voorbij horen komen op 3FM. De nieuwste Sienna Spyro, Material Lover.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Maar zeker ook samen met jou. Ik zie Jeroen al voorbij komen in de NPO-luisterrep. Die zegt, lekker aan het draaien, man. Nou, dankjewel. Fijn om te horen dat de playlist in ieder geval lekker klopt. Erik zegt ook, wat een goede vibe. Veel goede tracks die voorbij komen. Hey, goed, fijn om die bevestiging te krijgen. Maar ik weet zeker dat er ook nog ergens een gaatje is in jouw hoofd waarvan je denkt, hallo, dat moet je ook nog even draaien. Iets nieuws wat ik over het hoofd heb gezien. Iets nieuws wat je nog niet hebt gehoord op 3FM. Of gewoon een artiest die al super lang bezig is, maar nog steeds niet is gedraaid op deze prachtige zender. Ik kan me best voorstellen dat jij een artiest een warm hart toe wilt dagen en even wat support wil geven op de radio. Of gewoon je favoriete track van dit moment wil horen op de radio. Laat het vooral weten via de NPO-luisterrip. Ik heb zometeen meer dan genoeg ruimte om dat nog even lekker te draaien voor je. Geen zorgen erover. Zometeen sowieso ook nog een nieuwe muziek. Ik ben er heel blij mee van. Editors zijn terug. Gaan een nieuw album uitbrengen binnenkort. En natuurlijk ook nog spelen op Pinkpop. Die nieuwste track hoor je na nieuwe muziek van Honey Dijon. Dit is Just Friends.

0: Heb jij wel eens 4 jaar droog gestaan?
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Ik kan me eigenlijk niet een categorie van het leven voorstellen waarin 4 jaar droog staan goed is. Nee. Het is niet leuk om 4 jaar iets niet te hebben wat je normaal wel hebt. Dus is het fijn dat er eindelijk in 2026 weer voor het eerst sinds 2022 nieuwe muziek is uitgekomen van Editors. Mijn all-time favorite band. Gaat binnenkort ergens dit jaar hopelijk nog met een nieuw album komen. Maar in ieder geval de eerste single daarvan is uitgekomen. Werd afgelopen zomer opgenomen tijdens sessies die allemaal tussen live optredens en opnames van het solo-album van Tom Smith, de zanger van Editors, plaatsvonden. Dat solo-album heette There's Nothing in the Dark, There Isn't There in the Light. Hij heeft eerst een tour gedaan door Ierland en Engeland in september en oktober. En later, uiteindelijk dit voorjaar, ook in Nederland, Utrecht, Groningen en Amsterdam heeft hij aangedaan. Net als Paaspop staat deze zomer ook nog met zijn solo-werk op Rock Werchter. Mocht je dat gemist hebben, is echt heel vet. Ik was uiteindelijk naar Galway gevlogen, naar Ierland, omdat ik het natuurlijk wel gewoon heel erg graag wilde zien. En ik nog geen idee had dat het ook naar Nederland zou komen, die solo-tour. Daar heb ik hem nog wel even kunnen spreken. En daar moeten natuurlijk wel een paar editors vragen tussen zitten. Want ik voelde die droogte. Ik wilde graag nieuw werk van de editors horen. Dus ja, zat het een beetje in de pijplijn? Hoe zat dat?
2: There's an album there that's not finished, but it's very in a really good place, you know. So I'm away now and then we'll have some perspective on the work we've been doing and then we'll get back to it. You know, I would expect people to hear new material next year.
0: Nou ja, die belofte is hij wel nagekomen. Want The Next Year is inmiddels dit jaar een nieuw werk is uitgekomen. De nieuwe track heeft Call It In, een tour aangekondigd. Nog geen data in Nederland en België, maar goed, we kunnen ze wel vertrouwen. Dat komt echt nog wel goed.

even bij komen hoor. Cat's Eye hoorde je op 3FM met alle nieuwste. Even wel een beetje de sfeer blijven. Ik vroeg me af, hoe kan ik jouw zondagavond nog net iets beter maken muzikaal? Want ik kan me wel voorstellen dat je best wel lekker gaat op de muziek van 3FM. Anders zou je natuurlijk niet luisteren. Maar dat gouden randje mag je natuurlijk altijd zelf toevoegen via de NPO Luister app. Daarom dat ik eigenlijk wel blij ben met het appje van Erik. Hij zegt, ik kan je Bon Sira aanraden. Een steengoede track, London Carry Me Home. Ja, uitstekende keuze voor deze half regenachtige, maar ook wel een beetje klamme, benauwde zondagavond. Dankjewel, Erik.

0: Gold Kimono op 3FM en True Tomorrow. Zometeen na 11 uur. Een hele prettige terugblik mocht je gisteren de co-host en live sessie van Bazaar hierbij vooraan hebben gemist. Ik neem je nog even mee in de fantastische sessie die ze hebben gespeeld. 3FM.
1: Wawi, wawi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Dat. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu, met hoge korting.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is.

0: Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: 3FM. Mocht je gisteravond gemist hebben, de sessie van Bazaar uit de 3FM Livebox. Zometeen in beeld en geluid. Dan heb ik het niet over het museum, maar gewoon over de fenomenen. Eerst het laatste nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
11: Greets. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Green.

0: allernieuwste van 3FM Talent, Jet van der Steen, Alles of Niets. En zo gaat hij ook wel in de verlanglijst door. Gisteren alweer gestegen naar plek 5. En de track is pas een week of 2, 3 uit volgens mij. Dus dat gaat lekker. Mocht je hem nou hoger willen horen in de verlanglijst, dat kun jij bepalen door te stemmen via 3fm.nl/verlanglijst.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Ah, ik heb de hele dag gewoon lekker op de bank gezeten en lopen nagenieten van gisteravond. Ik heb zo genoten van de co-host-sessie die we hier hadden met Bazaar bij Vooraan. We hebben tussen 10 en 11 gisteravond de playlist van 3FM bepaald en hebben daarna tussen 11 en 12 maar liefst 3 tracks van het nieuwste album Exit gespeeld. En ik weet niet of je dat album hebt gecheckt, maar het is echt subliem. Waar zij altijd heel erg, ja, dromerige muziek konden maken. En ja, mag je echt wel de stempel alternatief geven, is nu opeens de zwaai naar iets poppier gemaakt. Iets meer zero sound die er ook in zit. Veel meer melancholie, maar zo positief. En dan wil ik niet meer zeggen dat ze altijd zo negatief waren, maar je krijgt zoveel energie en inspiratie van het album. Ik heb er echt intens van genoten gisteravond. Vooral ook van die sessie die ze speelden. Vandaar nu deze avond eventjes gelijk terugblikken in deze Vooraan Livebox Throwback naar maar liefst 2 tracks van de 3 die ze gisteravond hebben gespeeld. Morgen komt de hele sessie online op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Kun je sowieso alle live-sessies van Vooraan ook gaan checken. Ik wil je even meenemen in een van de beste tracks die op het album staat, die we ook veel bij Vooraan hier hebben gedraaid afgelopen jaar. Dat is een track die Mathieu, de zanger van Bazaar, toch wel durfde te bestempelen als de beste en meest tijdloze track op dat nieuwe album Exit.
2: Ik zou toch durven beginnen opnieuw zeggen, hoor. Ik denk dat dat toch ook omdat de boodschap die erin zit wel een tijdloos thema is of zo. Het feit dat ik zing over een heel persoonlijk iets natuurlijk, van hoe mijn eigen leven een beetje, en het feit dat ik terug opnieuw begin, ondanks dat je soms denkt dat niet kan.
0: Ja.
2: Maar veel mensen vullen die ik-persoon in en vullen dan ook die eigen levensvisies en hoe hun leven loopt daarin of zo. En ik vind het altijd kunnen opnieuw beginnen is een tijdloos thema.
0: Dus. Zo mooi om te horen. Zo mooi hoe hij die periode die hij in Amsterdam heeft doorgebracht om eventjes zichzelf en zijn leven opnieuw uit te vinden, heeft weten te verwerken in het album. En eigenlijk de 2 tracks die ik nu voor je ga draaien in deze throwback, Nacht in Amsterdam en dus Begin Opnieuw, die spreken het allermeeste voor die periode. Het is zo'n ongelooflijk persoonlijk album geworden, wat uiteindelijk resoneert bij de rest van de band ook, maar zeker ook bij jou. Ik weet zeker als je dit gaat luisteren dat je, als je het nog niet was, fan gaat worden van Bazaar. Komende 6,5 minuut in deze Livebox Throwback Bazaar live bij Vooraan om te beginnen met Begin Opnieuw.

0: nieuwste van Somber. Je hoorde Potential bij 3FM. Heel mooi zou een hele zomer, een heel leven zonder geld zorgen en zonder planning zorgen zijn. Dat zou toch schitterend zijn? Nou, goed nieuws.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Want jouw zomer kan misschien wel zo gaan. Als jij het 3FM Gouden Festivalbandje wint. Met al die legendarische festivalverhalen die je al hebt. Van de 1975 en de Spinkbot 2019. Of dat ene kotsmoment op Lowlands 2023. Weet ik van wat je daar allemaal hebt uitgesproken. Al die verhalen worden teniet gedaan met de beste festivalzomer van je leven. Via 3FM.nl kun je je aanmelden om kans te maken op het Gouden Festivalbandje. En dan denk je, wat bedoel je nou precies met het Gouden Festivalbandje? Nou, dat geeft je toegang tot Douwpop, Best Kept Secret, Pinkpop, Down a Rabbit Hole, Awakenings, De Zwarte Cross, Seagat en als klap op de vuurpijl, Lowlands. Het enige wat je moet doen is jou en je beste festivalbuddy aanmelden dus via 3fm.nl. En misschien word jij wel geselecteerd om te overnachten op camping Nooit Meer Slapen. Om daar de strijd aan te gaan tegen andere duo's. En misschien dus wel vandoor te gaan met het Gouden Festivalbandje van 3FM. En ga jij misschien wel Somber, die je net hoorde met Potential, live zien op Lowlands. Dat zou toch wel lekker zijn, hè? Alle festivals in één keer met een hele hoop zakgeld op zak.

0: festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang

3FM met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone, hoorde je. Het was een bijzonder harde avond gisteren in Paradiso. Het was de grootste show die hij in zijn leven tot nu toe heeft gegeven. De grote comeback lijkt nu eigenlijk wel compleet te zijn. En hij kan nu lekker verder werken. Misschien wel richting een album. Zou wel een keer leuk zijn om heel veel verschillend werk te horen. Van Bilal Wahib, zijn nieuwste Roulette, kwam ook afgelopen week uit. Die hoor je nu bij 3FM.

Abrams, and that's so true. Hoorde je bij 3FM zometeen Michael Kiwanuka met Home Again. Eerst een gloednieuwe track van een artiest die je waarschijnlijk nog niet zo goed kent. Het is heel dromerig, het is heel vet, het is heel ver weg. Maar tegelijkertijd, zolang die track een beetje verder bouwt, komt die steeds dichter bij je. Het is echt heel vet, vooral zo laat op de snelweg in het donker. Tomorrow and Somewhere Else bij 3FM.

0: Michael Kiwanuka. En Home Again bij 3FM. Zometeen heel veel plezier in de 3FM Nachtdienst met Jasper Schrijvers.
1: Hoi, dit is Bente en ik ben 3FM Talent. We want more.

de Flames bij 3FM. Oh mijn god, ik had dat net eens een besef. Over 38 dagen begint het WK voetbal. Ja, misschien heb je niks met voetbal, maar ik heb er zoveel zin in. En ik wil alvast even een kleine voorspelling doen. We worden wereldkampioen. Let op mijn woorden. Het is 3FM met nu Kensington. Do I ever...

0: muziek van Radiohead. En dan gaan we dansen op de nieuwste Another. En Bruno Mars komt eraan. Dat allemaal na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Vara. Jasper Schrijvers. Hey, kan ik jouw dag nog net iets beter maken door een liedje voor je te draaien? Wat wil je horen? Laat het even weten via de NPO.

0: Radiohead en Creep bij 3FM. Een hele goede dag en welkom. Ik ben Jasper Schrijvers, ik draai ze vannacht voor je. Je kan ook van je laten horen via de NPO Luisterapp. Ja, ik vertelde net dat ik voorspelde dat het Nederlands elftal kampioen gaat worden, wereldkampioen. Robin komt daar even op terug.
1: Hey Jasper, durf je daar ook een weddenschapje op te zetten? Ik zeg een slagroomtaartje dat Nederland voor de halve finale eruit ligt.
0: Ja, is goed. Bij deze, Robin, een slagroomtaart, hè, en om op te eten. Dus niet om in het gezicht te stoppen. Hey, ik geloof wel echt in het WK, de WK-winst van Nederland. Ik zie ook in de NPO Luisterapp Jimmy, die zit te vechten met een IKEA-bed. Sanne zit in de taxi naar huis. En dan van een grote shout-out voor de taxichauffeur die 3FM heeft aanstaan. En Bert, die rijdt ergens in de vrachtwagen. Nou goed, waar je ook zit, wat je ook aan het doen bent, nu wordt het interessant voor jou. Want zometeen spelen we het spannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Ik draai zo of jouw plaat of René Leblanc.

0: Bruno Mars bij 3FM met zometeen misschien René Leblanc. If I tell you that I love you.
1: Russisch roulette request.
0: We spelen het spannendste spelletje van de nacht. We spelen Russische roulette request. Ik heb een Spotify playlist daar gemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer dus René Leblanc met If I Tell You. Gaan we zo shuffelen en hopen dat we de request gaan draaien. In dit geval komt hij van Björn. Björn, zeg eens.
2: Sorry, het laatste verstond ik niet helemaal, maar je zei iets met...
0: Zeg eens ei met ui.
2: Echt op zijn haars bedoel je, zoals Harry Klokkenstein dit ook bedoelde. Zoals, daarnaast, dat bedoel jij.
0: Hey, ik word zo vrolijk van jou.
2: Ik kan het wel kaart schrijven, maar ik denk niet dat Nederland erop zit te wachten. Maar altijd lekker natuurlijk, een broodje, ja toch?
0: Heerlijk. Hey, ik word altijd zo vrolijk van jou, en gewoon van het Haagse accent. Het klinkt gewoon zo gezellig.
2: Dank je, jongen, dank je. Ja, daar hebben we heel lang op geoefend, hè, op het Haagse accent.
0: Hey, Björn, je bent niet per se radio aan het luisteren, maar aan het kijken.
2: Ja.
0: Leg even uit.
2: Nou, ik zal het uitleggen. Gewoon voor misschien de gemiddelde doorsnee luisteren van 3FM of kijker. Ik snap dat er natuurlijk enorm veel luisteraars zijn in Nederland. Die jullie shows helemaal op de voet volgen. En ook elk woord volgen van wat de disjockey zegt en zo. Maar ik ben altijd lekker eigenwijs. Ik zet dan mijn geluid iets achter. Of ik mix het dan met het geluid van de disjockey. En dan zet ik zelf mijn eigen plaatjes aan. Ik heb zelf namelijk in clubs hier in Den Haag gedraaid. In de LADS en in de Marathon heb ik gedraaid. En ik ken ook mensen van de radio en zo. Dus zodoende dat ik even ook de moeite neem om jullie natuurlijk ook even te groeten voor deze nacht. En dat soort dingen allemaal, dus zodoende.
0: Björn, hoe is het dan om te kijken? Want in principe is het niet heel spannend. Wij zitten hier in een studio. Ja, je kan dus meekijken via 3fm.nl.
2: Dat maakt het juist zo spannend. Als je naar die webcam kijkt, is het gewoon leuk. Ja, kijk.
0: Ja, want ik denk totaal niet in beeld. Ik ben eigenlijk vooral gewoon bezig met wat ik aan het vertellen ben.
2: Ja,
0: maar
2: dat is ook...
0: Kan ik het interessanter maken voor jou dan?
2: Ja, nou ja, kijk, wat voor mij gewoon het meest interessante is dat ik gewoon een enorme grote passie heb voor radio. En ook natuurlijk dat ik een achtergrond heb ook. Ik heb zelf bij Energy 106.3 in Delft gewerkt.
0: Geen idee wat dat is, maar...
2: Maar dat is ook in ieder geval van heel vroeg uit, ook een radiostation waar ik ook aan heb bijgedragen. En ik kijk elke avond en nacht kijk ik naar een webcam omdat ik het gewoon leuk vind om naar jullie te kijken. En te volgen jullie ook in de studio werken en zo, weet je wel. Dus zo doen we eigenlijk.
0: Hey, leuk dat je kijkt. En je hebt ook een track aangevraagd van de Far East Movement.
2: Klopt, we vielen wel een beetje in beroepstermen met geluid en techniek en dat soort dingen. Maar dat vinden mensen ook allemaal hartstikke leuk. Maar ik heb een plaatje die ik eigenlijk voor deze nacht wil aanvragen om het stof even af te kloppen bij iedereen. En dat is, ga iedereen de radio hard iets harder zetten en lekker genieten van... Ik weet niet, mag ik hem aankondigen?
0: Nou ja, ik weet niet. Het is helemaal niet zeker dat we het nummer gaan draaien, Björn.
2: Nee, dat is ook weer zo, hè. Ja, dat is ook een beetje in dubio.
0: Je mag wel aftellen van 3 naar 0.
2: Oké, maar ik ben heel benieuwd.
0: Want we gaan shuffelen. Gaan we jouw plaat draaien of niet?
2: Heb je nog een leuk effectje of niet?
0: Komt helemaal goed.
2: Oké, moet ik gaan aftellen?
0: Tel af.
2: Oké, dan gaan we. Van 3 naar 0 of van 10 naar 0? Wat was nou
0: keer? Jezus, Björn, wat duurt dat lang? Tel gewoon af naar 3 naar 0, oké?
2: Oké, Oké, daar gaan we. Ja, in gang correct Nederlands. 3, 2, 1 en dan 0.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Joost, Europapa bij 3FM. Waar je de allermeeste muziek van heel Nederland hoort. Met zometeen Ellie Goulding. En eerst 3FM talent Miga, dit is Liar.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hi, dit is Miga en ik ben 3FM talent.

0: Ellie Goulding en Lights bij 3FM. Hey, let even goed op, want je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het enige wat je moet doen is niks zeggen. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Ja, met wie spreek ik?
0: Hallo, je spreekt met Jasper van 3FM.
1: Oh, sorry.
0: Hey, bel ik je wakker of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Oh, maar maakt niet uit hoor.
0: Oh, sorry.
1: Wat wou je nog me vragen?
0: Ik wou je eigenlijk zeggen dat je... Ik ga even fluisteren hoor. Maar ik wou even zeggen dat je in het spelletje zit. Zeg je niet, dan ben je iets.
1: Oké, maar ja.
0: Ja, dan had je eigenlijk niks moeten zeggen, sorry.
1: Maakt niet uit.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dan denk ik dat voor de volgende keer.
0: Heel goed. Oké, okay, nou, ga lekker slapen.
1: Ja, dank je.
0: Oké, okay, wat rusten.
1: Dank je.
0: Oei.
1: Oei.

0: festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Hey, iedereen heeft toch zo'n smerige combinatie waar anderen van walgen, maar jij gaat er keihard op, hè? Pasta bolognese met appelmoes, pindakaas met augurk. Je weet dat het fout is, maar je blijft het doen. En in de muziek gebeurt precies hetzelfde, hè? Soms zie je twee namen staan en denk je van, ja, dit slaat nergens op. Wie verzint dit? Maar samen is het super lekker. En zo is er ook een muzikale samenwerking tussen Roxy Dekker en Kevin. En Roxy Dekker, een van de meest grootste sterren van Nederland, met haar Anne Fleur vibes voorover zijn Nederland. Ja, en Kevin, een beetje een rustige rapper uit Rotterdam die veel meer liefde moet krijgen, want ja, je hebt gewoon niet door hoe goed hij is. Dit is gewoon pindakaas met augurk. Super lekker. Het is de nieuwe van Roxy Dekker en Kevin. Je hebt mij bij 3FM.

0: Chat Special Amigo bij 3FM. Over amigos gesproken.
1: Nou, Jasper.
2: Amigo.
1: Amigo. Hoe is het, kerel?
0: Hoe noem jij een vriend? Noem je dat gewoon een vriend? Of zeg je dan amigo? Of,
1: Ik zeg meestal maat.
0: Maat.
1: Maat. Ja. Hé, hey, maat. Zoiets. Jij?
0: Ik zeg hey, bro.
1: Bro?
0: Fucka bro.
1: Met
0: alles lekker. Nee, ik zeg gewoon hey, alles lekker. Gewoon zo.
1: Ja? Noem jij je vrienden vaak bij naam? Of niet? Bij voornaam? Of heb je bijnaam?
0: Bijnamen, ja.
1: Wat is jouw bijnaam?
0: Wat denk je? Ik ben Jasper. Wat zou mijn bijnaam zijn?
1: Jappie.
0: Ja, Jappie, ja.
1: Ja.
0: En jij, Snormans?
1: Nee. Maar ik word altijd al mijn hele leven lang... Ik denk dat mijn vrienden me... Ik denk al 3 jaar niet meer Teun hebben genoemd. Het wordt altijd Willems of Wiwa.
0: Wiwa? Oh, dat, ja. Soort... oh, dat vind ik leuk.
1: Ja, toch? Die is wel leuk. Nee, altijd Willems. Mijn achternaam wordt altijd gepakt, man.
0: Willems.
1: Vind je dat vervelend, als ik je schrijvers zou noemen?
0: Nee, een beetje kakkerig vind ik het. Hey, schrijvers, lul, ga eens bier halen.
1: Oké, touché, ja. Zou ik weer zo.
0: Zometeen Wiwa op 3FM met heel veel fijne goede muziek. Ik daar nog even Olivia Dean. So easy. Oh, lekker.

0: Ja, hé hey, maat, zoiets. Jij?
1: Ik zeg, ja, ik zeg hé hey, bro.
0: Bro?
1: Fucka bro, alles lekker. Nee, ik zeg gewoon, hé, hey, alles lekker, gewoon zo.
0: Ja? Noem jij je vrienden vaak bij naam, of niet? Bij voornaam? Of heb je bijnaam?
1: Bijnamen, ja.
0: Ja. Wat is jouw bijnaam?
1: Wat denk je? Ik ben Jasper, wat zou mijn bijnaam zijn?
0: Jappie.
1: Ja, Jappie, ja.
0: Ja.
1: En jij, Snormans?
0: Nee. Maar ik word altijd al mijn hele leven lang... Ik denk dat mijn vrienden me... Ik denk al 3 jaar niet meer Teun hebben genoemd. Het wordt altijd Willems of Viva.
1: Viva? Oh, dat, ja. Soort, ah, dat vind ik leuk.
0: Ja, toch? Die is wel leuk. Nee, altijd Willems. Mijn achternaam wordt altijd gepakt, man.
1: Willems.
0: Vind je dat vervelend, als ik je schrijvers zou noemen?
1: Nee, een beetje kakkerig vind ik het. Hey, schrijvers, lul, ga eens bier halen.
0: Oké, touché, ja. Zou ik weer zo.
1: Zometeen Viva op 3FM met heel veel fijne goede muziek. Ik daar nog even Olivia Dean. So easy. Oh, lekker.

0: of Viva.
1: Viva, oh, dat, ja. Soort, oh, dat vind ik leuk.
2: Ja, toch? Die is wel leuk. Nee, altijd Willems. Mijn achternaam wordt altijd gepakt, man.
1: Willems.
2: Vind je dat vervelend, als ik je schrijvers zou noemen?
1: Nee, een beetje kakkerig vind ik het. Hey, schrijvers, lul, ga eens bier halen.
2: Oké, touché, ja. Dat is ook weer zo.
1: Zometeen Viva op 3FM met heel veel fijne goede muziek. Ik daar nog even Olivia Dean. So easy. Oh, lekker.

0: 3FM.
1: Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en

0: Eerst het nieuws van 2 uur en dat krijg je van...
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal.
0: Dag Etienne.
1: President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen.